0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink Distortion.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Distortion.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: King Distortion!

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
12: Welkom. Dit is Kink. Distortion.

0: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
0: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
0: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Gek op

0: Mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Nieuw.

0: Gratis een oranje one-up dweilpad. Blokker. Van je huis houden.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Kink Distortion.

0: Kink. Distortion.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: app. Simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
3: Kink Distortion.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 100% vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Je Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
4: Ja,
3: maak er een potje van.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie. Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
4: King Distortion. King Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink, het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Nieuw!

0: pizza.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee, Plus.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry, bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezond.

0: Slam. Kink.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AHA Extra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
0: King's Distortion.

0: Jasmin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Jasmin.
1: Boost yourself.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon... maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: idee. Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Zo, wat is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Kink Distortion.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten!
2: Ja, dus... Aldi.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit.

0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
4: Nieuw.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: King Distortion.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij je nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaassen, ik ben hoofdredacteur van Zware Metalen. En zoals altijd vergezeld door mijn collega, hoofdredacteur en tevens goede vriend, Pim Kastelein. En je hoorde Cenotaph uit Mexico. En dan gaat er heel misschien al een belletje rinkelen, want wij hebben de komende uitzendingen van Teloorgang aandacht voor het WK. We gaan nummers draaien van bands uit alle deelnemende landen. En Cenotaph komt uit Mexico. Is een death metal gezelschap al sinds 1989 actief. En het nummer Root staat op het album Saga Bélica uit 2002. Als we het WK behandelen, dan beginnen we gewoon in groep A. Mexico staat in groep A. En wordt daarin vergezeld door onder andere Zuid-Afrika. Dus Pim, goeiedag trouwens. Ik neem aan dat jij iets uit Zuid-Afrika hebt meegenomen.
1: Ja, Zuid-Afrika. Als je dan denkt aan voetbal en Zuid-Afrika, dan denk je vooral aan Vuvuzela's. Ik heb een band uitgekozen die niet actief Vuvuzela's mengt in de muziek, maar wel houdt van ongein op een eigen manier. We hebben onlangs een aflevering gedaan bij Teloorgang over debiele bandnamen. Bandnamen die eigenlijk gewoon, ja, dat je je afvraagt, hoe verzin je dit? Toen hebben we een nummer gedraaid van deze band en die kwam toevallig uit Zuid-Afrika. En toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon eens even hergebruiken. Dat is die band Xafleg. Dat is een band met een afkorting van 52 letters. Met allemaal hele over de top, ja, debiele, typische metal extremiteiten die erin zitten. Daar ga ik het gewoon niet nog een keer voorlezen. Als je heel benieuwd bent naar wat precies die afkorting is, dan moet je die aflevering even terugluisteren. Maar de band wordt vaak afgekort met de naam Xafleg. Dus ik heb hier de Zuid-Afrikaanse brutal death metal band Xafleg. En het grappige is deze band is een beetje als lolband opgezet door leden van de band Vulvodynia. En nu deze band een beetje bekend geworden is, is er meteen wat controverse. Want de zanger zou namelijk niet zo'n fijn mens zijn. En nu is er een dispuut over wie precies deze debiele afkortingenband heeft. Wie heeft de IP, de intellectual property van deze band. Dus er is een afsplitsing van deze band, van de zanger. En die heeft afgelopen jaar een nieuw EP uitgebracht. En daar gaan we een nummer van draaien. Dus in de vorige aflevering hebben we een nummer gedraaid van de hele versie van de band. En dit is de afsplitsing variant van die band. Met het nummer Hippopotomonstrosesquipedaleophobia. English motherfucker!

gaan we in groep A door naar Zuid-Korea. En dan denk je natuurlijk al gauw aan... Nee, we blijven heel ver weg van K-pop. Want er wordt ook gewoon nog echte muziek gemaakt. Gemaakt door mensen van vlees en bloed. Die zwoegen in oefenruimtes. En hopelijk hier en daar een concertje mogen spelen. En Crash is zo'n band uit Zuid-Korea. Bestaan al sinds 1989. Maken een mix van thrash, industrial en groove. Van het album The Massive Crush uit 2003 is hier Discipline.

0: Na de K-metal van Crash, wat je toch met een C spelt, gingen we door naar Tsjechië om groep A af te ronden van het WK voetbal. Ik heb daar een nummer gekozen van Masters Hammer. Dat is een band waar we volgens mij, Remco, in een eerdere aflevering van Teloorgang een nummertje hebben gedraaid van het nieuwe necro-disco-album Maldoror Disco.
1: Ja,
0: heb ik dat goed onthouden?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is een beetje een fameuze band uit Tsjechië, dat Masters Hammer. Die hebben in 1991 toch wel een wat meer vreemde black metal klassieker uitgebracht die Ritual heet. En ja, Weird Black is dat, oprecht. Ik weet eigenlijk niet of het hele goede muziek is, maar redelijk berucht is het wel. En wij draaiden daar het nummer Zapelili Jisme Onen Svet van. En dat kan je maar afgevinkt hebben. Remco, ga jij ook iets heel obscuurs draaien of heb je iets bekenders in petto?
1: Ja, want ondertussen zijn we aangekomen bij groep B, Canada. En daar zit natuurlijk heel veel metalen bloed verstopt in de Canadese krochten. Bekendere bands, maar ook gewoon minder bekende bands. En een van mijn favorieten uit het land is het kieselharde Panzerfaust. Black metal sinds 2005 van het album The Sons of Perdition uit 2019 is hier Stalingrad Massengrab.

Van bekendere metallanden als Canada gaan we in het WK voetbal over naar een wat minder bekend land, Bosnië en Herzegovina. Ik moest zelf heel even de archieven induiken om te ontdekken of ik daar iets van kende. En ik heb toch best een leuke band ontdekt, Remco. De heet Divlje Jagode. Dit is gewoon heavy metal / hard rock uit Sarajevo. 1977. Hebben een paar nummers op Spotify met meerdere miljoenen streams. Dus dat is zeker niet onbekend. En ik viel eigenlijk wel voor de hele simpele, maar toch melodische en meepakkende muziek op het nummer Motori. Ik hoor daarin Black Sabbath's Paranoid en ik hoor ook Thin Lizzy terug. Nou, dan is het al snel heel erg goed. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer landen die meedoen aan het WK voetbal. Wat dacht je bijvoorbeeld van Qatar, Haiti of Marokko en Schotland? Dat hoor je zo meteen als we terugkomen van de break bij teloorgang van King Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Dit is Kink Distortion.

0: Je bent weer terug bij de Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. En we zijn in WK-sferen. We draaien nummers van bands uit alle deelnemende landen. En we waren aanbeland bij Qatar en daar maken ze ook metal. Allemaal nog Black Dead metal band. Doet het al sinds 2015 en je hoorde van de EP Buried and Left Behind uit 2020 het nummer 5 Spells. Nou, ook weer gehad. We zitten inmiddels in groep B. Het vierde deelnemende land uit groep B is Zwitserland. En Pim, dan heb jij natuurlijk gewoon Celtic Frost meegenomen.
1: Ja, dat zou te makkelijk zijn. Ik weet ook niet helemaal of ik het nou leuk vind aan dit thema dat we landen hebben af en toe waarbij je eigenlijk meteen weet wat je moet draaien. Zoals je bij Zwitserland misschien plichtmatig het gevoel hebt dat je iets moet draaien van Celtic Frost. Of dat het leuker is om iets uit Qatar te selecteren waar je misschien weinig keuze hebt, maar wel daadwerkelijk iets kan ontdekken. Maar goed, ik heb dus de eer hier om iets van Zwitserland te draaien en ik ga mijn persoonlijk favoriete band uit Zwitserland draaien. En dat is Corner. Die kwamen vorig jaar met de geweldige comebackplaat Dissonance Theory. Die grooved wat meer, maar voordat de band terugkwam was ik al fan van deze band. En het oudere materiaal was een stuk meer technische thrash metal. En dat staat op de geweldige plaat Mental Vortex. En ik durf wel te zeggen dat daar een hitje op staat, het nummer Sentex Revolution. Gaan we nu naar luisteren.

0: Na Corona hoorde je een band uit Brazilië spelend deze zomer in groep C op het WK in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Je hoorde het legendarische Sacrofago, Black Trash, Dead Speed, rommelige metalgezelschap zoals dat gebruikelijk is in Zuid-Amerikaanse contraien. Bestond tussen 1984 en 1987, maar maakte vooral indruk in de periode 1989-2000. In 1987 verscheen hun album INRI. Het nummer wat je hoorde was Satanic Lust. Nog even leuk. INRI staat voor de Latijnse inscriptie Jezus Nazarenus Rex Iudeorum. Wat in het Nederlands Jezus van Nazareth, koning der Joden, betekent. De inscriptie bevindt zich, zoals je misschien wel weet, boven het kruisbeeld van Christus, net boven zijn hoofd. We zitten dus in groep C en we gaan naar Marokko, Pim.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een band die ook een beetje een religieuze inslag heeft. Of in ieder geval een nummer waarbij er daar iets religieus over te vertellen valt. Takbir is namelijk een anti-conservatieve punkband uit Marokko. Daar zitten alleen vrouwen in. En die schoppen tegen alles wat daar de Marokkaanse maatschappij pijn doet. Daar schoppen ze tegen aan. En dit is best wel een band die wereldwijd geëtaleerd is. Ze stonden bijvoorbeeld op het best wel hippe Le Guess Who Festival geboekt. Dat was een wat controversiële boeking gegeven de boodschap en de insteek van de band. Maar stiekem hadden wij daarvoor al een nummertje hiervan gedraaid in een aflevering van Teloorgang, toen we dat nog deden bij conculega's Stranded FM. En ik heb nu het plezier dus om gewoon nog een keer iets te kunnen draaien van deze band Takbir. Ik ben zelf niet helemaal begaan met de anticonservatieve boodschap van de band. Ik heb er verder geen mening over, maar dat is niet de reden waarom ik het vet vind. Ik vind daadwerkelijk de muziek vet. En dat is gewoon ontzettend ruizige garage punk slash hardcore. We draaien het nummer Aisha Kandisha.

Zoals collega Pim al aanhaalde eerder deze aflevering, is het natuurlijk lekker makkelijk om muziek te selecteren uit bekende metallanden als Canada en ook Mexico en Zwitserland en Tsjechië. Maar dan stel je jezelf ten doel om muziek uit alle deelnemende landen te laten horen. Dan kom je in Haiti terecht en dan is het toch wel even een klein beetje een ander verhaal. Ik heb wel wat gevonden. Johan Doré is een muzikant en die maakt alternatieve rock met Caribische invloeden. Rock Creole heet het genre. Dat doet hij sinds 2009. En ik heb eventjes geluisterd uiteraard. Wij hebben wel eens bij zware metalen dat we dingen onzwaar, onmetaal vinden. Nou, deze Johan Doré komt enigszins in de buurt. Maar ik vind nog wel dat het prima past in de uitzending van Teloorgang van het album Haiti Men Rock. Uit 2011 is het nummer Anwe en Ti Anisto en Kendrick doen ook mee.

0: lovely! Hoe precies.
1: Na de mannelijke rock van Johan Doré hebben we tijd om nog één nummer te draaien en maken we Pool C af van het WK voetbal. We zijn aanbeland bij Schotland. En als we het hebben over mannelijke rock, vind ik de band Dune eigenlijk ook ontzettend mannelijk. Want dit is gewoon ontzettend stoere, Mastodon-achtige sludge metal. En eigenlijk is dat niet helemaal meer Schots. Van oorsprong is het een Schotse band, maar ik heb me laten vertellen dat de helft eigenlijk uit Frankrijk komt. En in een latere uitzending van Teloorgang gaan we ook een band draaien van Franse komaf. Maar volgens Metal Archives is Dune, ondanks die koloniale inmenging van Frankrijk in de band Dune, nog steeds gewoon Schots. En dus heb ik een excuus om daar een nummer van te draaien van persoonlijk favoriete album Etemen Ayenka. Alweer uit 2021. Het epische nummer CXIV. Ik weet niet of je dat beter kan uitspraken, maar dat doet er niet toe. De muziek spreekt hier bij Teloorgang. En dat is tevens het laatste nummer dat we draaien in deze aflevering bij Kink Distortion. Volgende week zijn we nog steeds bezig met het WK voetbal. Want er zijn natuurlijk zoveel pools en zoveel landen die meedoen deze keer. Daarin gaan we zowel wat bekendere bands horen als compleet onbekende bands. Dat is hartstikke leuk. Ondertussen ga je naar zwaremetalen.com om ook op de hoogte te blijven van alle nieuwe muziek op metalgebied. Ook als dat niet te maken heeft met het WK voetbal. Tot de volgende keer.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer, check de Kink app of kink.nl.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Bijtendeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Na 2 weken vakantie zijn we weer gelukkig terug met een hagelnieuwe aflevering van De Loodzwermers. Uit onze standbunker in Utrecht, de DB's. Tof dat je hebt afgestemd op toch wel de leukste en veruit gezelligste metalshow van Nederland. Waarin de Nederlandse en beetje Belgische metal scene centraal staat. En natuurlijk hebben we weer een gast voor jou. Alhoewel, natuurlijk, onze gast die we eigenlijk hadden deze week was ziek geworden, hè?
1: Ja.
0: Beterschap in ieder geval aan René.
1: René.
0: Maar we hebben te 11e uren een jonge band bereid gevonden om helemaal uit het hoge noorden onze kant op te komen.
1: Maar kaas.
0: Ze hebben vorige week hun debuutalbum uitgebracht en zijn behoorlijk geïnspireerd door de 80s thrash metal.
1: Joehoe.
0: Lekker is dat. Komt
2: lekker.
0: Weer zijn, blijf luisteren. Ik ga zo met uiterst romantisch aan je voorstellen.
1: Oh.
0: Maar eerst mijn vaste tafelgasten waar niets romantisch aan is. Geïnspireerd door onze gasten, de jonge honden, ga ik mijn vaste tafelgasten voorstellen.
1: Heb je wel gedacht, hoor?
0: Honden.
1: Als honden.
0: Yes.
2: Je bent zelf een hond.
0: Ernst, een poedel.
1: Kijk.
0: Ziet er zachter uit dan hij is. Het kapsel is niet zijn eigen keuze, maar hij draagt het met waardigheid. Eigenlijk gefokt om te apporteren, maar doet het al jaren niet meer. Ligt nu voor op de bank en drinkt bier. Maar vandaag maakt hij een uitzondering. En hij is hier de gitarist van het Dutch Metal Legends Marder, Rick Bauman.
1: Dank u.
2: Jezus. Ik ben al...
1: Voor deze mooie introductie.
0: Inderdaad, chihuahua.
1: Oh, ja hoor.
0: Klein, fel, continu blaffend over taalgebruik en grammatica. En totaal overtuigd dat hij eigenlijk een Duitse herder is.
1: Ja.
0: De gitarist van Shinigami, eeuwig en Radiator.
1: Hallo.
0: Rutger van Nordenburg.
2: Yeah.
0: En last but not least, Sydney. Hij doet denken aan een beagle. Gefokt om op zijn eigen houtje te jagen, volgt zijn neus niet jouw stem. Hoort je wel, besluit alleen dat het niet relevant is. Staat op elke lijst van moeilijk opvoedbare honden. Maar kijkt zo onschuldig dat je het hem niet kwalijk neemt.
2: Jezus.
0: Onze concertspecialist. Zijn naam klinkt al als een ondeugende hond. Onze eigen Sydney Simon.
2: Yeah. Wat ben jij dan? Jij bent zo'n droeftoeterhond met van die hele lange wangzakken.
0: We gaan door. Dankjewel.
1: Hoe is een hond trouwens?
2: Zo eentje die heel veel kwijlt. Zo'n dog.
0: Zo'n Snoopy. Hey jongens, ik heb een nieuwe single hier liggen. En dit is toch wel vet hoor. En ik heb geregeld.
2: Wat?
0: Nou, ik heb niet geregeld. Het is tegen mij gezegd.
2: Ja.
0: Wij sturen die cd naar jullie op.
2: Oh.
0: En ik heb jouw adres doorgegeven, Ruter, en die van mijzelf. Ik
1: dacht, van mij?
0: Niet nodig.
1: Dan weet ik al welke band
0: het is. Als je een beetje mazzel hebt, dan misschien je ook een krijgt.
1: Als maar... we doen er nog maar één extra hoor.
2: Heb je het dan over Walg?
0: We gaan luisteren, inderdaad.
1: Ja, wat denk je?
0: Wat denk
1: je
0: nieuwe zelf? Van Walg.
2: Yes.
0: Nummer
2: zin in.
0: Nevel.

0: Lekker man.
1: Goed hè?
0: Lekker man.
2: Ja, en dit was dus de nieuwe Wallig.
1: De nieuwe Wallig-single inderdaad. En de Nevel heet dit nummer.
0: En de 21ste komt de volgende uit, hè? Zag ik.
1: 21 mei?
0: Ja,
1: de volgende single?
0: De nieuwste single, ja.
1: Oké, okay. En volgens mij is het over een maand of zo komt het hele album komt.
2: En de albumrelease in Veren, Groningen. Ik weet geen datum, maar...
1: Er komt inderdaad ook nog een albumrelease in Veren, inderdaad.
2: Daar zou je wel heen willen, hè?
1: Daar zou ik wel heen willen, inderdaad, ja. Ja.
2: Als fan zijnde.
1: Zeker. Goed, dat was de nieuwe van Walg.
2: Top hoor.
1: Wij gaan naar onze gasten weer.
3: Oh ja.
1: Of weer. We gaan nu naar onze gasten.
3: Doe het ernst.
1: En ik heb... Verit, nou ik.
2: Oh. Je vriendchat.
1: AI heeft weer iets moois gemaakt, jongens.
0: Het gaat erom hoe het voelt.
1: Ja, exact. Ja. Zijn er klaar voor?
0: Ja.
1: Oké. Nee. Lieve luisteraar.
3: Oh, lief.
1: In het verre noorden van ons land. Daar waar de wind vrij spel heeft.
3: Wind.
1: Brommers nog worden opgevoerd in schuurtjes. En menig bierkrat dienst doet als woningkamermeubilair. Ontstond een jonge en onstuimige liefde.
0: Dat is een lange zin, man.
3: Meubilair.
1: Ja, best, hè?
0: Ja, het duurt even. Ja.
1: Geen liefde voor rust.
3: Liefde.
1: Stilte of akoestische kampvuurliedjes.
3: Nee.
1: Een ontembare liefde voor razende riffs. Hakkende drums en thrash metal van de oude stempel.
3: Thrash.
1: Op 5 mei vierden zij hun vurige debuutalbum. Vol met prachtige chansons en gevoelige nummers. Voor de meest intieme momenten.
3: Intiem.
1: En dat komt allemaal tezamen in de poëtische albumtitel We Fight Back.
3: Zeker wel.
1: Vanavond schuiven bij ons aan de jonge, maar toch ook romantische honden van Amoran!
0: Weer honden, hè? Waarom honden? Wat heb je met honden?
1: Ik heb geen idee. Het thema honden even. Ja, ik kan niks doen. Ja, het zijn er op zich ook wel
2: jonge honden.
1: Jonger dan Rick in ieder geval.
2: Dat zou je zo.
0: Wat wel geduldig hoe ze dit ondergingen.
1: Ja.
2: Braaf, hè? Welkom, jongens. Braaf erbij.
0: Welkom.
4: Ja, dank je.
0: Is ja, het gezegd?
1: En tof dat jullie op zo'n korte termijn ons kon begeven naar ons bunker hier in de DB's.
2: Zeker.
1: Ja, we hadden even contact, Frank.
2: Ja.
1: En vroeg aan jou, joh, lukt het even om aan te dinsdag al. Ik vroeg het vrijdag, donderdag, zoiets.
2: Ja.
1: En dat is een vrij kort dag. Maar het lukte. En niet alleen jij alleen. Maar de voltallige band zit hier. En moest er veel worden afgezegd op zo'n korte termijn? Of heb je dinsdagavond nooit te doen?
4: Nou, dit is... dit staat op... het stond op het lijstje van dit willen we graag. En,
1: echt waar?
4: Ja, tuurlijk.
5: Dus doen we
4: Ja, tuurlijk. En wij zijn ook wel bekend eigenlijk om de last minute band. Want altijd als er een band uitvalt, dan is de eerste die ze bellen zijn ons.
1: Oh, is waar,
4: ja, wij kunnen altijd wel.
2: Ze zeggen altijd ja.
1: Oh, ze zeggen altijd ja.
4: Ja, meestal
2: ja,
4: wel.
2: Zeggen ze.
1: Oh, wat lekker.
2: Ja, netjes, leuk toch?
1: Dit vind ik wel heel handig.
2: Nice.
1: Wat ik altijd leuk vind, is even bij jullie langs te gaan. Wat voor een gezin komen jullie? En dan vooral muzikaal gezien. Wat was gebruikelijk. Laten we beginnen met Frank. Jij doet de vocals, als het goed is, hè?
4: Ja.
1: De vocals en de band.
4: Ja.
1: Wat werd er bij jou thuis gedraaid? Wat draaiden je ouders?
4: Mijn pa, die heeft een hele oude jukebox in de kamer te staan.
1: Oh, dat is wel vet.
4: Een echte Amerikaan. Dus er zijn er alleen maar Sun singles in. Elvis, Jerry Lee Lewis, dat soort dingen.
1: Ja?
4: Maar ook veel Frank Zappa, Bruce Springsteen, Sting en die hoek meer.
1: Ja.

0: Op zich niks mis mee.
1: Absoluut niet. Nee.
2: Is toch vet.
0: En dan gaan we naar de volgende. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik ga het niet onthouden, jongens. Dan hebben we... Nee, hier staat het niet goed.
1: Klaas.
0: Ja, ik heb het ergens veranderd, maar het staat niet goed. Klaas hebben we nu al inderdaad.
3: Ja.
0: Hier staat hij goed. Klaas is de gitarist.
3: Klopt.
0: En wat werd er bij jou thuis gedraaid?
3: Ja, jaren 70, 80. Voornamelijk Kiss. Dat is er met de paplepel ingegoten.
0: Kiss,
3: ja.
0: En dat is ook een beetje jouw begin dan? Van...
3: Ja, dat is mijn band. Ja?
0: Dat is jouw band, ja?
3: Dat is mijn band, ja. Ja, Kiss, Metallica, Scorpions. Ja, jaren 70. Ja,
1: die gozer heeft zijn hele arm vol getatoeëerd met Kiss. Het is alleen maar Kiss.
0: Ja,
3: dat klopt.
4: Nou,
3: dat klopt.
4: Dat moeten we zo even zien.
2: Jas uit.
0: Allemaal Kiss? Ja, dan willen we even kijken.
4: Even kijken wat er al op die armen staat voor jou.
2: Maak even een foto, Rick.
4: Ja, we gaan een foto maken.
2: Kijk dan.
4: Oh ja, ik zie het.
0: Oh, inderdaad, Ace,
4: Kiss, Rock'n'Roll Over.
0: Oh, inderdaad.
4: Kiss Army. Kiss Army, lid van? Kiss Army?
0: Kiss Army, daar ben je lid van. Oh, dat is wel vet. En al lang, of...
3: Ja, vanaf een jaar is vier, denk ik. Zoiets.
0: Oh, echt? Zo lang al?
3: Ja, het werd altijd bij ons gedraaid. Ja.
0: Oké.
3: En ik was 7 bij mijn eerste Kiss-concert. Ging ik met mijn vader naartoe. In Nijmegen. Ja, dat vergeet ik nooit meer.
4: Dat was geweldig. Goffertan of zo?
3: Ja, Goffertpark, ja.
0: Nou, het grappige is, meestal hebben we heel veel gasten gehad die Kiss noemen als hun, ja goed, hun eerste aanraking met hard rock metal. Maar inderdaad, het zijn allemaal Riksse leeftijd. Ja. Inmiddels hoog, bejaard en opa.
3: Maar
0: jij schat ik nog niet zo oud in.
4: Ja, 70.
0: Dat is toch wel tof.
3: Ja, absoluut.
0: Dat dit dan ook wel een beetje jouw, zeg maar, vertrekpunt is.
4: Ja, je pa heeft je gewoon meegenomen.
3: Ja, absoluut. Ja.
4: Eigenlijk.
3: Komt door mijn ouders.
4: Ja, cool.
0: Dat vind ik.
2: Goede opvoeding.
0: Ja, mooi. Hartstikke goed. Dan gaan we even naar de volgende. En dat is Wiebe.
5: Yes.
0: De bassist.
5: Ja.
0: En wat werd bij jou thuis gedraaid? Ik zeg gewoon Wiebe. Maar het is Wiebe.
5: Ja, dat is de Friese manier.
0: Hoe doe je dat Fries? Hoe zeg je het echt?
5: Wiebe.
0: Wat is nog ingewikkelder?
2: Wiebe. Wiebe.
0: Wiebe.
5: Wiebe.
2: Niet Wiebe.
0: Volgens mij wordt het niks.
4: Houd dan Wiebe.
0: Gewoon Wiebe.
4: Gewoon Wiebe.
5: Het is altijd leuk met Nederlanders. Het is altijd Wiebe.
2: Oh, je schaart jezelf niet als Nederlander. We kunnen stoppen. We kunnen stoppen.
4: Nee, we doen ook wat dingen over de grens.
5: Nou, heb ik het weer gedaan.
0: Jawel. Vooruit. Nee, Friesland doort er ook bij. Maar wat heb bij jou thuis gedraaid?
5: Vroeger was mijn moeder heel erg fan van Slayer en Iron Maiden.
0: Je moeder?
5: Totdat dat dus nu verandert in K-pop, helaas. Jammer. Mijn vader is heel erg fan van Queen, Meatloaf. Allemaal oldschool bandjes. En,
2: dat kan allemaal slechter, jongens.
5: Ja, ik ben begonnen bij Metallica eigenlijk. En zo groeit dat wat uit. In de coronaperiode luister je nieuwe muziek. En dan kwam Gojira erbij. En dan in één keer sta je op een festival. En dan heb je de hele rug met bands. De hele rug vol met bands waarvan je gaat houden. Dus,
4: getatoeëerd ook.
5: Nee.
0: Battle jacket.
1: Ik probeer hem altijd nog over te halen. Ik zei, kom jongen, ga een machine tattoo van het weekend zetten. Nee, dat kan echt niet. Volgende week, kom, ga een Soulfly tattoo zetten. Nee, ga ik ook niet.
0: Nee, dat is
1: dus ik probeer hem nog te overtuigen voor iets.
2: Hello Kitty moet je doen, want dat vindt zijn moeder nog wel.
4: Hello Kitty.
2: Ja. Hello Kitty.
0: Je wil überhaupt geen tattoos?
5: Zeg nooit. Misschien iets van een levensboom wat te maken heeft met Gojira. Want dat is wel echt mijn favoriete band. Op mijn rechterkuit, dat is mijn sterkste been. Dus misschien zoiets, iets symbolisch.
0: Ja. Oké. Dan last but not least, onze Max. De drummer van de band. En ja, waar komt jouw voornaam vandaan? Dat heb je al verklapt. Althans aan ons.
6: Ja, mijn voornaam komt eigenlijk van oorsprong van Max Cavalera vandaan. Mijn ouders waren altijd wel fan van Sepultura, Anthrax, zulke bands, etc. En ze vonden blijkbaar Max een mooie naam.
0: Nou ja, ik begrijp het wel. Lijkt mij een goede oorsprong in ieder geval. Ik hoef het aan jou dus niet te vragen of ze thuis draaiden. Dat is wel redelijk helder. Naast Sepultura, wat kwam er meer voorbij?
6: Korn, Anthrax, Exodus... Zulke bands, Creator. Dus bij mij staat altijd de metal er al in, zeg maar, als kind al.
0: Ja, nee, dat begrijp je. Het gaat vanzelf, dan krijg je dat mee.
6: Toen ik 8 was, kreeg ik mijn eerste drumstel. Ben ik wel wat opgevoed met Anthrax, Metallica en zo om te leren drummen.
0: Okay.
6: Toen ik op mijn 9e naar drumles ging, werd ik vooral opgevoed met Dream Theater en Rush.
0: Oké.
2: Dat kan allemaal slecht, jongens.
0: Ja, zeker. Ik was van plan die vraag te stellen aan je over een half uur. Maar dat geeft niet. Ze
4: hebben een eind terug te reizen. Tempo erin.
2: Ja. Dat is relaxed tempo loopt heel mooi voor.
0: Dat is ook lekker, inderdaad, ja. Jongens, we gaan het uiteraard nog veel meer hebben over jullie. Maar eerst gaan we eventjes een nummer draaien. En ik heb hier staan Jo Rutger.
7: Hoi.
0: Hoe is het?
7: Goed.
0: Ik ben groot fan van de Loodzware Jongens geworden. Oh. Eigenlijk sinds het interview, schrijft deze man, tijdens de Metal Battle finale vorig jaar.
7: Daar was ik niet.
4: Nee, daar was er niet eens bij.
0: Nee.
7: Kun je nagaan, ik vond jullie gewoon niet aardig. Ik weet niet wie.
0: Sindsdien ben ik een trouwe luisteraar. Elk weekend
4: tijdens
0: strijken. Oh.
4: Strijken?
0: Of andere totaal niet-metal klussen. Ja, dat kan ook allemaal. Ik weet dat jij een van de weinige diehards in het team bent. Jij dus, Ruter. Die ook echt van deathcore houdt.
4: Ah.
0: Is dat zo?
7: Nou, ik kan het waarderen.
4: Wel, van ik ben ons drieën het meeste.
7: Maar ik ga ook nog wel iets doen met zo'n deathcore. Maar dat komt nog wel.
4: Band nummer 4.
7: Wat?
4: Band nummer 4.
7: 5 dan. Maar dat is studiomatig. Studiomatig.
0: Oké. Nou, dan horen we meer over zo meteen. Ja. Daarom ben ik mega benieuwd wat je vindt van de relatief nieuwe EP Duivels Zielen van Eleven Thorns. Ja, die kennen we ook nog wel.
4: 12 Thorns.
0: Jezus.
4: Dat is 11.
7: Je bent net die vrouw die World War 11 zei laatst.
4: Dat zijn Romeinse cijfers.
0: Oh ja, maar dat zei ik vorig jaar ook al verkeerd, volgens mij. Vol in herhalingen, sorry.
4: Je bent consequent.
0: Ja, dat is het wel zo.
7: Je bent
0: zo,
7: in niet te lange draak.
0: Maar in ieder geval, als je een kans wilt geven, zou ik het ontzettend gaaf vinden als jullie een nummer zouden draaien. Maar laat vooral weten wat jij, Ruter, ervan vindt.
7: Nou, en noem de naam even van de beste.
0: Ja, ik heb net al gezegd, 12 Thorns. Niet 11, maar 12
7: van
0: Thorns.
7: Van de schrijver.
0: Dat heb je niet doorgestuurd. Dus ik heb geen idee. Gaan we even luisteren naar
4: 12
0: Thorns. Komt aan, jongens. Tof nummer, hoor, dit.
7: X2, X11, toch? Wat is het?
0: X11. Let op, tof.

0: Maar dit is toch lekker, jongens.
1: Nou ja, ik ben inderdaad niet ontzettende deathcore-fan. Maar dit is Blackened deathcore.
0: Ja, dat is door onze mix.
1: Blackened vind ik dat sowieso vind ik al toffer dan als Blackened er niet in zit.
0: Maar die hele EP klinkt te gek. En zonder grappen grollen, Roel Bosma bedankt voor de tip. Want dat was de gitarist.
1: Roel was inderdaad, ja.
0: Maar het is echt, die hele EP is kick-ass.
1: Ja, wat vonden jullie ervan, heren? Jullie maken
2: vet.
1: Jij vindt ook vet?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Deadcore is bij ons in de band ook wel een beetje een dingetje. Naast die 80s trash, het is een beetje gek, maar we vinden het wel vet. Die laatste Whitechapel LP, die vind ik helemaal te gek. Helemaal grijs gedraaid. Slot It Up Feel is...
3: Ja, Lorna Shore eigenlijk ook wel. Volgens mij komt er ook nieuw materiaal aan, denk ik.
1: Ik hoop het.
2: Nou, maar dat duurt al veel te lang.
1: Ze hebben een half jaar geleden precies een plaat uitgebracht. En ik moet zeggen... ik vind het ook wel, ik heb de plaat niet of zo, maar ik vind het wel goed.
4: Deze?
1: Maar ook Lorna Shore vind ik ook wel goed. Dus ik kan het wel waarderen, zeker als het Blackened is, vind ik het al wel leuker worden.
5: Ik vraag me heel even af hoe nieuw dit is ten opzichte van vorig jaar was de Metal Battle met hun.
1: Klopt, ja, maar dit is volgens mij heel recent. Daarna. Dit is heel recent, dus daarna.
5: En het is moeilijk te vergelijken met de keer dat we ze ook live zagen, denk ik. 12 Thorns.
0: Oké, ja, leuk.
1: Ja.
5: Het klinkt heel goed, goede productie ook.
1: Jazeker, ja, vet nummer.
0: Ze hadden het over nieuw materiaal van Lorna Shore, denk ik.
5: Dat weet ik wel. Maar ik wil even, want dit hebben we natuurlijk ook live gezien. Ja, maar in hoeverre dit nieuw is ten opzichte van het materiaal wat we live gezien hebben.
1: Lorna Shore, die in mijn overkant afgerond al half jaar geleden bij een plaat had gebracht. Ah. Dus ik verwacht niet dat ze al gelijk bij nu allemaal gekomen.
3: In 2025 hebben ze nog Lorna Shore gebracht.
1: Ja, precies. Dus dat zal nog even duren, denk ik, voor de volgende komt.
3: Prison of Flash, echt te gek nummer van hun trouwens. Ik vond dit ook te gek.
0: Ja, het is wel voor ons. Ja,
3: nieuwe introductie voor deze band. Ik neem hem zeker mee. Ik heb hem opgeslagen. Dus,
1: top.
5: En
1: nou,
5: dat
1: mooi.
5: Is wel voor de loodzware jongens te zijn.
1: Juist. Dat is allemaal het idee. Jongens, even weer terug het rijtje af. We gaan weer gewoon lekker beginnen met Max. Heb jij een beetje een platencollectie, Max? Spaar jij, verzamel jij cd's, lp's?
6: Ja, de laatste tijd heb ik ook weer een platenspeler. En koop ik wel vinyl. Ik heb bij de laatste een lp van de Beatles gekocht.
1: De Beatles?
6: Van Rush.
1: Ja, okay.
6: Dat vind ik weer heel mooi naast Metal, zeg maar. Dat is zo wat mijn band naast
1: precies.
6: Andere muziek, zeg maar.
1: Weet je nog wat de eerste plaat die je ooit gekocht hebt? Weet je nog welke dat was?
6: Nou, ik heb ze laatst alle zes gekocht. Eén van Black Sabbath, Paranoid, Rush, Corsus.
1: Oh, allemaal van Black Sabbath?
6: Ja, gewoon zes verschillende LP's.
1: Oké.
3: Top.
1: Nou, vet. Ja. We gaan naar de volgende. Laten we het reisje meer afgaan. Wiebe. Wiebe.
3: Wiebe. Het went wel, hoor.
1: Uiteindelijk ga ik het ook beter uitspreken, denk ik.
5: Het went wel.
1: Het went wel.
0: Went.
3: Went wel.
0: Er zit gewoon een J achter elke W, of niet?
3: Ja.
0: Went wel.
5: Oh, dat is natuurlijk een J achter elke W.
2: Ja, wij hebben ook geen G. Die hebben wij niet.
1: Het geen
2: is,
1: G.
2: Nee, alles is een...
0: Maar dat wint niet.
2: Nee, het is allemaal een G.
3: Een G.
2: Ja.
1: G.
2: Ja, G is bij ons een G.
1: Gutverdomme.
2: Godverdomme.
1: Oh, zo is hij. Oké. Nou, dan weet je dat ook weer.
0: Dat is best ingewikkeld.
1: Ja. Maar terug naar Wiebe. Wiebe. Is het Wiebe? Met een leed achter, hè?
0: Wiebe.
1: Nou, fuck it. Wiebe. Je platencollectie.
2: Ja. Waarom heet jij niet Jan? Dat is toch gewoon...
0: Zullen we Jan doen? Extra J achter ook?
1: Het zou handiger zijn.
2: Jan.
1: Maar weer even terug naar je verzameling. Wat heb je?
3: Weet je, ik heb een paar favoriete bands. En daar verzamel ik eigenlijk de hele collectie wel wat van. Gojira, zoals ik zojuist ook al zei, is gewoon mijn favoriete band. Ik ben fan van Ghost. Heb ik ook al meerdere LP's van.
1: Dus,
3: het zijn wat van die collecties van de band zelf.
1: En Thrash?
3: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Trash.
1: Oh. Jammer.
3: Mijn eigen cd.
1: Dat moet nog even... Vooruit.
3: Ja.
1: Vooruit.
3: Dat heb ik, maar dat is niet een...
1: Dan moet je nog wel... Je collectie moet er een beetje nog aangevuld worden.
7: Ja. Wie bedoel voor deze Sabaton?
3: Sabaton.
0: Jullie hoeven niet te schelden aan tafel.
1: Maar je hebt ook Sabaton, ja?
3: Ja, dat heb ik eens een keer gekregen voor mijn verjaardag.
1: Voor je bandleden, niet? De mooie Sabaton.
3: Nou, dat scheelt niet alles.
1: Oké. De volgende, daar hebben we Klaas.
7: Yes.
1: Wat heb jij in je verzameling zitten allemaal?
7: Ja, van alles, maar de grootste is toch wel Kiss.
1: Hebben we hem weer, hè?
7: Ja, dat hebben we hem weer.
1: En heb je dan ook alles van Kiss? Of stopt het ergens?
7: Nee, ik heb nu zo'n 140, 150 LP's, denk ik.
5: Van Kiss?
7: Ja.
5: Dat is wel een hoop.
1: Voel me, ben je fan?
5: Bootlegs, alles?
7: Ja, een beetje. Ja, bootlegs.
0: Ik wilde nog voor de gein.
7: Ja, interviews, weet ik het.
0: Stil overheen.
7: Ja, van alles.
1: Bestaat 140, heb je ze aantal dubbel?
7: Ook. Ik heb ook, ja,
5: er zijn zo veel unofficial releases van dat soort bands.
7: Dat krijg je niet compleet.
5: Het is,
7: het is ongelooflijk.
1: En draaien ze ook allemaal, of is het Lego voor de heb?
7: Eén keer draaien en dan gaan ze eigenlijk de kast in.
4: Ja, als voor nu en dan
5: dat doe ik ook zo,
7: dan pak ik er een.
1: En heb je nog meer dan Kiss? Of,
7: ja, de Metallica vind ik geweldig.
1: En tot wanneer? Alles van Metallica? Of zeg je nou, ja, ik vind die leuker dan...
7: Reload? Ja, ik vind de Reload. Ja, ik vind de eerste vier toch het vet, hoor.
1: Oké.
7: Okay. Ja.
1: Okay,
7: maar toch. Het nieuwe werk, ja, kan ik ook wel waarderen, absoluut.
1: Ja.
7: En wat hebben we nog meer? Scorpions vind ik fantastisch. En Trash Destruction Creator. Dat die bands.
1: Oké.
7: Okay. Ja.
1: Oké, okay, nou,
5: ja.
1: Vet.
5: Ja.
1: En dan komt hij, hè. Frank, de uitsmijter.
8: Ja.
1: Want jouw collectie is waanzinnig.
8: Dat kun je wel zeggen.
1: Ja?
8: Ja.
1: Hoeveel albums heb jij? We moeten aan denken.
0: Zijn oogjes gaan nog glimmen, hè?
8: Ik heb, ik heb geen idee. Discogs staat vol, denk ik. Met, ja, en vooral Metallica.
1: Ja, echt. Metallica is jouw ding?
8: Ja. Ja, we gaan volgende week ook naar Frankfurt. Naar Metallica, twee shows. Daarna ga ik nog naar Londen naar Metallica voor twee shows. Bij mij staat de kast, het is trash. Soms nog een uitzondering met wat black metal. Veel death metal staat er nog tussen. Maar ook heel veel LP's, Elvis en Bruce Springsteen. En gewoon die oude gaten die ik mee heb gekregen vanuit thuis.
1: Ja, ik een mooie verzameling.
8: Ja, ja. Joh, maar ja, met Metallica ben je ook nooit uitgespaard. Met die,
1: nee, en wat is de mooiste die je hebt van Metallica? Weet je, dat is toch een beetje je...
9: Kill 'em All in the Westerheen?
8: Ik heb Kill 'em All in the Westerheen. Dat speelden ze in het voorprogramma. Westerheen is een heel klein dorpje bovenin Friesland. En toen speelden ze daar met Twisted Sister.
0: En die bootleg.
8: En die gozer die heeft dus ervoor gezorgd dat Metallica voor het eerst in Europa de headlining show had. Want die gozer had het verkeerd om op de poster neergezet.
1: Oh.
8: Maar die LP heb ik dus, een Fransman heeft die uitgebracht met de poster erin, het concertkaartje, boeken met foto's en alles erop en eraan.
0: Vet.
8: Maar ik heb toch wel het eerste optreden van Cliff, het laatste optreden van Cliff, eerste optreden van Jason Newsted, het laatste optreden van Jason, dat heb ik wel allemaal op LP, ja.
0: Originele okay. Garage Days of niet?
8: Originele niet, nee. Maar ja, goed, het geld is ook een keer op.
0: Ja, je gaat vier shows, ik begrijp dat je geld op is.
8: Goed, hier draait ook ons leven eigenlijk om. Hey, we gaan niet op vakantie, we gaan niet dure dingen doen. Het is alleen
0: shows,
8: nice. Muziek, LP's, daar gaat het om.
1: Je leeft ervoor, zullen we zeggen.
8: Ja.
1: Oké, okay, nou, verder door, man.
4: Cool.
1: Ik kreeg vandaag nog een mailtje van Christophe van den Berg. Hij is zanger van de band Sons of Liath.
7: Oh.
1: Ik ken ze niet.
5: Ik ken ze ook niet.
1: Nee. Maar ze maken heavy metal. Wat heb jij aan?
0: Nee, dat is...
5: Son of the Sun.
1: Oh, maar het is heel wat anders.
0: Ja, maar hij wees hem helemaal op.
1: Nee.
0: Wordt
1: sorry.
0: Maar nee.
1: Je hebt Son of the Suns. Nee, sorry.
5: Bij
1: ik heb hier
5: of klopt
1: Sons
5: het nog wel in
1: of Liath is dit inderdaad. Het is een beetje Rick, denk ik, muziek.
5: Ik ken ze nog niet, dus nee. Ik laat me heel graag verrassen.
1: En goed, Belgische band, leuk om even weer even met iedereen te delen. Luister naar Sons of Liath met...
5: Hoe heet het nummer?
1: Schrödinger's Dessert.
5: Ik vroeg het expres, want ik zag een hele moeilijke naam staan. Kijk hoe die eruit komt.
0: Het deed goed, hè?
5: Het deed goed,
1: jongens. Ja, jongens, ik leer vanzelf.

0: Zware jongens.
1: Kink. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Alles.

0: even naar AH. Nu, alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Dit is Kink Distortion.

0: Ik ben beland bij de Loods van Jongens, het tweede deel van het eerste uur. Zit hier met de band Ad Moran, helemaal uit Dokkum, Friesland. Maar eerst gaan we even naar iets nieuws toe. Afkomstig van een nieuwe album, Ad Moran.
1: Gezondheid.
0: Resurgent.
2: Waarom hebben die bands zulke moeilijke namen?
0: Ja, dit is de LP. Ja, de nieuwe. Weet die 22 mei gaat uitkomen. Hun tweede album bestaan sinds 2021. Gekomen uit Helmond. We gaan luisteren naar Necrotesque met hun nieuw singeltje.
2: Dat is een makkelijke.
0: Practicide. Dat is makkelijk inderdaad. Kom nu aan, jongens. Necrotesque.

0: Lekker toch?
1: Lekker man.
0: Ja, even lekker rammen met Necrotesque inderdaad. Yes. Ja. Frank, jij bent de zanger.
2: Ja.
0: Heb je ook bas gespeeld?
2: Ja. Ja, eigenlijk mengelmoesje van alles. Kijk, begrijp het niet verkeerd. We waren 13, 14 toen we bij elkaar kwamen voor de eerste keer. En om dan jeugd te vinden die deze muziek leuk vindt. En die daar wat in meegaat. En die een bas of een gitaar of dat gaat. Dat vind je bijna niet.
0: Je kon niet kieskeurig zijn.
2: Nee, je moet...
0: Het is een beetje noodzaak dat je met deze heren zit. Ja. Liever had je dat niet gedaan.
2: Oh, klopt.
3: Bij wie heb je dat het meest?
2: Nou, bij allemaal eigenlijk. Nee.
3: Hij krijgt er jeuk van, zie je? Dus
2: ik durf niet meer. Nee, wij zaten vroeger bij elkaar op de peuterschool. Dus dat gaat al jaren terug.
0: Oké.
2: En dan...
3: Dat mag ik hopen.
2: Ja.
3: Ja, precies.
1: Een paar jaar.
2: En toen kwam ik bij Klaas. En toen kwam dat hele Kiss gebeuren. En Klaas een paar draaide Metallica. Nou, toen werd ik meteen... Holy shit, wat is dit voor...
0: En hoe oud was jij toen ongeveer dat jij Metallica leuk begon te vinden? Waar hebben we het dan over?
2: Zeven
0: jaar. En draaide die vader dan de laatste albums van Metallica of het oudere werk? Wat was jouw eerste aanraking met Metallica?
2: Door mijn broer. Die liet mij het concert van 89 zien in Seattle. En toen dacht ik, what the fuck, dit gaat veel harder dan het AC/DC gaat. Dus dit is tof.
0: Ja. En... De eerste vier albums dus, zeg maar, wat moet het zijn geweest?
2: Dat was eind Injustice for All.
0: Ja, precies.
2: Begin Black Album.
0: Ja,
2: en toen dacht ik echt, holy shit, wat is dit? Een live optreden met... Ja, ik heb een zwak voor Jason Newsted. En die zat er toen bij. Holy shit, man. Die gozer energie en brute stem en gas. En dat vond ik echt fucking vet.
0: En dat
2: vet.
0: Was een soort van voorbeeld voor jou om dan de bas op te pakken?
2: Jason sowieso.
0: Ja, niet Cliff Burton, maar meer Jason.
2: Cliff ook, maar... Cliff kwam voor mij iets later. Omdat daar natuurlijk veel minder beeldmateriaal van was.
0: Ja.
2: Veel minder gezien werd.
0: Ja.
2: Met interviews en dat soort dingen. En dat had je met Jason meer.
0: En die VHS, althans toen was het nog VHS.
2: Ja.
0: Cliff Moll.
2: Ja.
0: Die zou je ook wel hebben in elkaar in jouw uitpuilende verzameling.
2: Ja.
0: Dat is wel vet, toch?
2: Zeker.
0: Dat je er toch wel een beeld van die kiel krijgt.
2: Zeker. En vooral de oude interviews. En gewoon hele doodnormale gast eigenlijk.
0: Hoe ben je aan het zingen gekomen? Aan de zang? Hoe is dat gegaan?
2: Uit noodzaak.
0: Ja, echt waar? Ja.
2: Ja.
0: Niemand wilde, niemand kon. En toen
2: dacht
0: ik, ik ben het minst slecht en dan ga ik maar.
2: Degene met de grootste bek, die loopt aan de voren. En die is dan de lul, denk ik.
0: En die is dan de frontman ook gelijk daarbij.
2: Die taak krijg je dan.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat zag je ook wel zitten toen iedereen jou aanwees?
2: In het begin niet. Toen dacht ik echt, holy shit, waar heb ik me nou weer in geluld? Ik ben opgegroeid met Bruce Springsteen. Nou ja, betere frontman, denk ik, dat je dan niet kan krijgen met publiek. En die gozer staat altijd er middenin en vooraan en nooit op het podium, maar in het publiek. En dan krijg je... weer een andere frontman vind ik, Angus Young. Want dat is dan de zanger van AC/DC is niet de frontman, vind ik dan. En die deed dat dan ook in het publiek en aankijken. En toen kwam ik bij Hetfield en Newsted en dat soort gasten. Nou ja, toen wist ik wel van holy shit, dit wil ik.
0: Ja, ja. Bij Almorran doe je alleen de zang, hè?
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: En soms pak ik eens een nummertje gitaar mee.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Dan gaan we naar Klaas. Jij bent de gitarist.
4: Ja.
0: Hoe ben jij aan de gitaar gekomen? Hoe lang is dat geleden? Hoe is dat gegaan?
4: Een jaar of 7 denk ik toen ik ben begonnen met spelen. Kijk, vroeger, mijn vader die had gitaren gemaakt. Hè. Vanuit hout had hij een Flying V gesneden. Een autoriem eraan vast. Nou, zo stond ik dan wat op tafel met allemaal bands mee te doen.
0: Oh ja, ik vind het wel vet.
4: Ja. Ja.
0: Van triplex zo'n figuur zagen.
4: Ja,
0: en dan,
4: heeft hij zelf Flying V's uitgezaagd. En dan stond ik samen met Frank op de tafel.
2: Wij hadden vroeger ook bijna geen speelgoed. Want daar keken we niet naar om. Maar we hadden elke week een nieuwe doos met potloden. Want dat waren onze drumstokken. En de bakken waar dan het speelgoed in zat, dat was onze drumkit. Dus iemand zat achter die bakken. Dat was... in dit geval Peter Chris van Kiss.
0: Ah.
2: En daar stond er iemand voor en die had dan een uitgezaagd van triplex Flying V. En ja, die was dan Ace Frehley, of op dat moment maar de gitarist van Kiss.
0: Dus dat gaat wel heel lang terug, dat jullie met z'n tweeën al...
4: Ja, zeker. Ja. Zo'n 20 jaar sowieso wel.
0: De olietjes werden overgeslagen en gelijk imiteren van de Kiss-leden.
4: Ja, en toen waren we jaren 12 en toen zeiden we, nou ja, we moeten eigenlijk maar de band beginnen. En via zijn buurman kwamen we toen bij Max.
0: Oké. Okay.
4: En ik weet nog wel de eerste keer dat we bij Max kwamen. Dan stond hij in de deurgaat met een groot bleek monster.
0: Oh ja, ja?
4: Ja, ja, ja, ja. Fantastisch.
0: Dat maakt wel indruk?
4: Ja, dat maakt wel indruk. Ja? Ja.
0: En Max kon al goed drummen?
4: Ja, absoluut.
0: Op 12-jarige leeftijd?
4: Ja, absoluut. Ja.
0: Hé, hey, Max, dat is lekker om te horen of niet dan?
1: Ja, zeker.
0: En ben
1: ja,
0: je nog een beetje ontwikkeld met drummen? Mag, ja, ik, mag het hopen, maar...
1: elke dag met die dozen. Heel veel bezig.
0: Ja, ja. Elke dag ben je aan het oefenen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wauw. En voor jou dan... Wiebe? Het blijft heel erg lastig. Gewoon wiebe. Hoe ben je aan de bas gekomen?
3: Komt via al goed, joh.
1: Ja, ja, ik was eerst eigenlijk, wat zullen we zeggen, 5 jaar geleden denk ik ongeveer, was ik een beetje rody geworden. Ja, omdat een van mijn kameraden die speelde in de band.
0: Rody van je collega's
1: hier? Ja, van Admol. Oh, ja, okay. Ik tilde de zware dingen terwijl zij bier aan het drinken waren. Dus dat was voor hun heel makkelijk.
4: Nog steeds.
1: En
5: daar is niks veranderd.
4: Is niks veranderd.
1: Nee, ik doe ook altijd de indeling van de bus, want anders komt het niet goed. Want ik zit hier met drie...
4: Denk er dan.
1: Nou ja. Ja.
0: Oké. Okay. Dus...
1: Ja, wat doe ik nu? Ja, het is drie, vier jaar geleden dat ik gevraagd ben om bas te spelen bij de jongens.
0: Ja.
1: En dat is voor mij heel nieuw, want ik ben eerst gitarist geweest. En toen dus gedegradeerd naar
0: ja, dat wel, hè? Dat wel, ja, ja. Maar goed, langzamerhand...
5: Hij zegt het zelf, tenminste.
1: Volgens mij heeft hij er een niet pak voor.
0: Ja, maar je vindt het wel leuk.
1: Ik vind het te gek. Ja, kijk, ik heb ook een vriendin die zegt... je bent gewoon bassist. Gitarist, die gitaar moet je laten. De bas moet je overnemen.
2: Je bent echt gedegradeerd in die zin.
0: Ja, dat wel, ja. Echt serieus ook.
3: Als je vriendin het al zegt...
0: Ja, dan is het klaar.
2: Oei. Je bent een hele goede bassist.
0: Ja, dat wel. Hé, we gaan even...
5: Een
0: nummer draaien, volgens mij van de band voor Admoram, denk ik.
1: Sackback?
0: Ja?
1: Zo.
0: En ik zag jullie in een kistje, nou weet u waarom. En een Motorhead shirt had een van de beide heren.
4: Dat zal Frank weten, denk ik.
0: Frank, had jij dat aan? En ik vond het wel vet. Laat even luisteren naar hoe het nummer heet. Ik heb geen idee. Kun je zo meteen gaan vertellen. Maar we gaan iets even luisteren naar Sackback. Komt-ie aan, jongens. Introotje. Ja, daar komt-ie.

0: op. Let op, publiek. Let op.
1: Hey.
0: Dat was wel heel kort en matig. Dat wel.
2: Ja, jammer.
3: Net zoals elk publiek hier.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad.
2: Behalve
0: ja.
2: Ergens zelf.
0: Ja. Ze moeten schimmel zijn, jongens. Hey, maar leuk toch dit?
1: Zeker.
0: Wat vind je ervan als je het nu hoort? Want het is wel, hoe lang is dit geleden?
1: 8-9 jaar geleden.
0: En nu zijn we een jaar of 5-26?
1: Ja, toen dus, waren we een jaar of 17-18, denk ik.
2: Ja.
1: Zoiets.
2: Nee, toch?
0: Ja. En wat vind je ervan als je nu beluistert? Wat denk je dan?
1: Nou ja. Toen was het leuk. Het is,
4: Toen waren we ook met z'n... toen zat Frank Homma er nog bij. En die heeft later is die conservatorium gaan studeren. Dus daar is die naartoe gegaan. En toen moesten we weer helemaal terug. Maar het is wel tof om weer dingen terug te horen waar je toen mee bezig bent en waar je toen zo trots op was.
0: Ja.
4: En nou terugluisterend, ja, dan kun je dat ook wel zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ik vind het echt leuk om te horen.
2: Ja, dat is ook leuk.
0: Want 3 van de bandleden van Admoran zitten in Sackback, hè?
1: Ja.
0: En is het dan... was dat jullie eerste band?
1: Dat was onze eerste band, ja.
0: Toen jaar of 12, 13 waren, zijn jullie daarmee begonnen?
1: Ja.
0: En Rick, jij zei dat je een soort van vergelijking met Marder proeft.
4: Als ik naar hun verleden een beetje kijk en hoe ze gestart zijn en de vrienden die ze zijn en dat ze elkaar al kenden van de kleuterschool. Precies de start ook zoals ik hem heb meegemaakt met Marder. Ook vrienden, de drum was 13 en ik was 17 en we begonnen, eerste demo. Ik kan me ook herinneren, ook een beetje dit soort, niet deze stijl. Bijvoorbeeld een van de nummers, English Forces, was een heel lang instrumentaal einde. En dan gaat die solo steeds heftiger. Een beetje zoals dit einde ook. Ja. Maar ook het sfeertje. Het komt herkenbaar over.
0: En
4: leuk om te zien.
0: Heb je dat galopje ook gehoord?
4: Ja, nee, het galopje van de week is al geweest nu.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Dat is toch heerlijk, man?
4: Ja, leuk. Ik hou wel van.
0: Ja, want inderdaad, want wanneer stopte Sackback? Want dat is overgaan naar Admoran. Is het een vervolg? Is Admoran vervolg op Sackback of is het compleet wat anders?
1: Het is wel compleet wat anders. Ik denk 2019 max stopten we ermee.
5: Klopt, ja. In april 2019.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En toen hebben we ons eerste optreden op Dakkum Open Air gedaan, volgens mij. Was dat toen met Admoran. 2019.
0: Want waar verschilt? Want zo meteen gaan wij Admoran draaien. Want we hebben het eigenlijk eindeloos over en de luisteraar heeft nog niks gehoord van jullie. Maar dat gaat zo meteen helemaal volop goed gemaakt worden. Wat is het verschil tussen... Waarom willen jullie Admoran beginnen? En waarom je stopt met Sackback?
1: Nou, we wilden de naam Sackback was... Nou, we waren 12, 13. Toen hebben we dat bedacht. Maar we vonden dat niet echt meer een serieuze naam om op door te bouwen. Dus ja, toen waren we jaren 18, 19. We zeiden, we maken een nieuwe start met een nieuwe bandnaam. Toen hebben we een album Omen gemaakt. Nou, en daar zijn we toen mee verder gegaan, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: En ja, de muziekstijl Sackback was meer wat hard rock. Het was... Ja, en we wilden wel wat meer de metal kant uit.
0: Ja.
1: En zodoende.
0: Oké. Zullen wij eens even... Nou, normaal gesproken vaak een top 3 aan de gast. Ik heb ook bij jullie gedaan. Die kwam iets later. Dat geeft helemaal niets. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga het anders doen eens een keer. Ik ga gewoon mijn top 3 draaien van jullie nieuw album.
2: Nou.
0: Is dat wat?
1: Dat lijkt me leuk.
4: Over promotie gesproken.
2: Zeker.
3: Ja, is dat, goed gezind, Ernst?
0: Ja, toch? Ja, ik ga 3 nummers draaien en dan vertel ik een beetje over de tijd. En laten we beginnen met mijn nummer 3. Dat is geworden, moet ik het goed zeggen... Oh, ik ga veel te snel, man.
4: Zie je het dan? Heet het nummer Ballenbak, nummer 3?
0: Ja,
3: waarom is mijn ballenbak in het roze op jouw hoofdje?
0: Ja, dat weet ik veel.
4: Is het herkenbaar kleurtje voor je?
0: We gaan zo meteen naar het eerste nummer toe. Maar eerst nog even de ballenbak.
6: Hallo.
0: Ja, sorry. Ik vergeet hem altijd eigenlijk.
6: Die heads-up is ook zo fijn.
0: Ja. Ik waarschuw ik even mooi.
4: Die 2 weken rust heb je goed gedaan.
0: Dat denk ik wel, ja. Maar uiteindelijk, hier gaat de ballenbak komen. Niet op de grond, maar daar is hij.
4: Yes.
3: Dit is mijn ballenbak. Dan mogen jullie hier grabbelen.
4: Hallo, ballenbak.
3: Oh nee, jullie hebben geen... hoe zeg je dat? Habbelen?
4: Grabbel je
3: rot, zou ik zeggen. En bij elke vraag zit een bal. Of omgekeerd.
4: Hij zit op priester praten. Ja, dat doet de poging,
3: niet, hoor. Kan ik niet. Maar wie gaat het trekken, jongens?
4: Wiebe.
0: Gaat Wiebe doen?
4: Ja.
0: Wiebe. Nou.
4: Goed.
0: Kijk uit voor de Westmalle
4: Grippel. Goed om dat weg te geven. Oh nee, wat is het? Een tiental.
3: Een 10, ja.
4: Ik heb hier.
3: Wat heb jij?
4: Nummer 72.
3: 72. Hoeveel snaren is ideaal volgens jou?
7: Haha. Hangt er vanaf.
0: Oh, de bassist. Kijk. Hoeveel heb je er?
7: Ik heb eentje met 4 en ik heb eentje met 5. Voor Moran speel ik een 4 snaar. En voor wij hebben ook een Sepultura tribute band. En daar heb je absoluut 5 voor nodig. Okay. Hey, want er moet een bass nabij.
3: Maar harkje of plukje?
7: Harken.
3: Je harkt.
7: Met een plek.
0: Even voor de luisteraar die afvraagt wat harken en plukken is. Kan je het kort even uitleggen?
7: Ja, je plukken is toch echt wel met je vingers. En dan hoor je een soort toing. En ja, harken is eigenlijk...
3: Gitaarspelen op de bas.
7: Alleen spelen die niet akkoorden, maar eigenlijk noten. En ja, die sla je gewoon keihard aan.
0: Okay.
7: Met plectrum.
3: Oké, okay. Nou.
0: Plectrum of met vingers, dat is eigenlijk het...
7: Ja. Plectrum is harken en plukken is met vingers.
3: Ja, toch?
0: En waarom heb jij voor plectrum gekozen, niet voor harken?
7: Jason Newsted.
0: Nee.
7: Niet per se, maar voor Frank wel even. Nee, met plectrum is gewoon veel meer attack. Zoals het hoort in de metal. Ja, je kan ook bas met de vingers spelen, maar dan heb je iets minder attack en dan is het allemaal wat warmer. Maar ik wil hele scherpe aanslagen.
0: Oké.
3: Trekt nog eens een bal.
0: We gaan nog snel een bal trekken. Alright. Ik pak er een.
3: Ja.
0: En dat is nummer...
7: Nummertje 17.
0: 17. Oké.
3: Okay. Dan moet ik weer naar het papier.
0: Dat is
3: nog
0: een good old envelop.
3: Ja. En als je een tiental even trekt straks, dan mag je iets weggeven.
8: Die heeft hij ook al vast.
3: Oh, die heeft hij al. Oh.
8: Dat komt zo meteen.
0: Dan komt zo. Eerst even 17.
3: Muzikale guilty pleasure.
8: Metallica.
0: Ja, maar.
7: Ja, heb ik een guilty pleasure.
3: Ja, ik zie het aan je ogen. Dat heb jij.
9: Ja, Jack Jersey.
3: Wat de fuck is dat?
7: Ken je die nog?
10: Dat is de Nederlandse Elvis van toen.
3: Oké, dat is wel fout. Dat is wel fout, ja. Okay.
10: Ja, dat
0: daar
10: is
0: heb je een LP van ook zo'n pak aan.
10: Mijn pa, waren vroeger kon er alleen maar een cassettebandje in de auto. En dan gingen we naar Italië. We reden we naar naartoe. En dan was het alleen maar het cassettebandje met Jack Jersey Christmas hits. Dus je rijdt
0: Christmas hits. Lekker in de zomer.
10: Met 38 graden door fucking Italië. Jack Jersey Christmas hits.
0: Die zou je nooit meer vergeten. Maar het is wel een guilty pleasure. Je kan er wel van genieten.
10: Nou, genieten. Je denkt er terug aan die tijd. En dan is het goed.
0: Oké. Geen pleasure, maar wel genieten.
10: Goeie herinnering.
0: Hey, je hebt ook een
3: andere bal.
8: Je hebt ook meteen de tweede bal getrokken.
0: Ah, heel goed. Nummer 20.
8: Nou, welke is het?
10: 20.
0: Hey! Hoe toevallig zeg.
3: Wat toevallig.
0: Met een
8: weggeefvraag. Wat heb je weggegeven?
0: Wat is de bedoeling? Wat gaan we weggeven?
3: Wat ga je weggeven? Vertel eens.
10: We hebben een heel mooie cd meegenomen. Het nieuwe album, We Fight Back.
0: Ja.
10: Daar hebben we even een kriebeltje in gezet in de binnenkant. Dus we hebben de voorkant niet verneukt, om het zo te zeggen.
0: En vooral die van Max is prachtig.
10: Zeker.
0: Ja. Links onderin, Max heeft er iets neergezet. Nou, werkelijk waar. Er kan een lijstje omheen, zo mooi is het. Dus wil je hem winnen, dan dat kan, hè?
3: Ja, en dan moet je hem de vraag die bij 20 hoort beantwoorden. En die gaan we even iets anders formuleren. Maar luisteraar, welke plaat vind je die je zelf hebt aangeschaft, vind je zelf eigenlijk heel erg slecht, heel kut, en waarom?
0: Oké, laat me helpen. Je doen. Ja? Dan gaan we nu naar Ad Morgan toe. We gaan 3 nummers van die plaat draaien, maar we beginnen met de eerste. Wholesale Massacre. Vind je het goed?
10: Ja.
0: Dat is mijn nummer 3 van het album. Nou, ik zou zeggen, klaar voor?
10: Zeker. Ja.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: We zitten hier met de band Admorran, maar eerst...
1: Oh, eindelijk.
2: Oh, terug van weg geweest,
3: een live van tafel.
2: Oké, allemaal even opgelet. We gaan gelijk van wal steken. Zaterdag 16.05, Nieuwegein Heavy 7. Georganiseerd door Gino Ramdaris van Craze.
3: Zo kennen we hem
2: weer. Met de partner Nieuwegein. En dan is het om 8 uur s'avonds Loyalty Engineer, Manager... en nog vele andere hele erg leuke bandjes. Ga erheen naar meer mensen. 16.05, de vleugde
0: nieuwe single, Loyalty Engineer.
2: Ja, absoluut. Ja, daar moeten we meer van draaien eigenlijk. De Vlok Zaandam, 8 uur s'avonds. Noord-Hollands Metal Fest met Inferum, Buried en Bloodmoon. Elektra's... Bloodmoon? Elektra's Liedrecht, dezelfde dag. Om 7 uur s'avonds. Kaak en Fenris, een beetje lekkere black metal. Wanderpark, de Oude Maat in Eidberg, dezelfde dag.
0: Kaak is wel goed trouwens.
2: Begint de 8 uur Metal Fest.
0: Tof.
2: Met Bloodcrypt, Throwing Bricks, Morning High, Bark en Body Farm. De volgende dag, zondag 17.05, is een hele gave in Kaluna Ommen. Om 18.30, Raven met Angelic Forces, dus de classics. 22.05, Beroe Rotterdam, ik mis een aantal data, maar die ga ik nog allemaal aanvullen, mensen. 7 uur s'avonds, Asphyx met Body Farm en Moeflon.
3: Hij is rap.
2: En 23.05,
3: Groepen.
2: Ja. Ik word niet gestoord door jullie.
0: Drie weken geleden.
3: Rut geeft nu geen microfoon, dus je bent tot 7.
2: Geef Rut even een microfoon, dan kan hij even saboteren.
3: Dan komt er wel
2: Hoe vond je afgelopen vrijdag? Dat was leuk,
4: hè? Ja, was een gek feestje.
2: Ik had Deadhead zien. Blommen. Oké, maar we waren dus bij 23.05 gebleven.
3: Dus totaal, meteen al
2: de Koephoek-fabriek om 20.30. Phoenix Reborn en Dagger Down. Dezelfde dag, Doornroosje Nijmegen. Is een hele gave Textures.
4: Oh, vet.
0: Oh,
2: ja,
0: leuk.
2: Textures met Sugar Spine en Javier Valdi. Die zegt me helemaal niks.
3: Maar
4: Javier Valdi is ook in de show geweest.
0: Nou, man. Ja, in de show geweest.
2: Maar daar was ik niet bij.
0: Jawel.
3: Zat je er weer te slapen?
0: Met Joost van der Graaf.
2: Nee, daar was ik niet bij.
0: Oh,
2: daar was ik niet bij, was ik op vakantie.
3: Nou, we hebben je ook niet gemist.
2: Ik lag in de strand.
0: Het is afgelopen.
2: Dezelfde dag in Slachthuis Haarlem om 19.30 Iron Gin met Money and the Man. Ook een hele toffe band. En in N201 Aalsmeer om 4 uur middags met
4: Die meer allemaal van anders.
2: Met Obstructor,
3: Chaos Unleashed,
2: Onkt, Remain Untamed, Mutator en Once Mortals.
4: Ik denk dat je
2: en eigenlijk dezelfde dag Studio Gons Gouden heeft ook een heel leuk showtje. En de Verlichte Geest in Kortrijk België heeft ook een hele toffe. En Cinema Aals België heeft ook een hele mooie show.
3: Oké.
4: We gaan weer verder hoor, want dit wordt helemaal niks. Nee.
2: Ik moet er even eentje
0: vermelden. Je wordt gevolgd aan de microfoon.
2: Dit is voor onze Belgische vrienden. 25 jaar kludden met om zaterdag 23.05 in de Verlichte Geest Kortrijk België. Om 7 uur s'avonds 25 jaar kludden samen met Dutsekop. Die heb ik hier aan. Bloedmaan en Mata Vitato. En de dag daarna, 24.05, Cinema Aals België, om 8 uur s'avonds. Wederom 25 jaar kludden samen met Hemelbestormer, Dutsekop en Nairak. Het zijn twee hele toffe black metal shows. Mensen heen gaan.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Sid. En dan gaan wij ondertussen naar onze Mike. Let op. Mike komt eraan.
3: Moeten we raden.
5: Zo, stelletje luie donders. Weer terug van vakantie.
6: Yo, Mike. Wat is er nu uit je platenkast gevallen?
5: Fijn dat jullie er weer zijn, want dan mag ik ook weer. En ik heb er enorm veel zin in.
4: Alleen maar eigen
5: vandaag uit mijn platenkast heb ik een plaat meegenomen. Die is uitgebracht in november 2019. 15 november 2019. In eigen beheer.
0: Oh.
5: Dat maakt het misschien wel een beetje lastiger raden. We gaan het zien. De plaat is geproduceerd door de band zelf. Dat deden ze dus niet voor een platenlabel, maar voor zichzelf. En de plaat heb ik zelf ontdekt in 2020, tijdens de lockdown. Toen was ik wild enthousiast toen ik dit album hoorde. En de track die ik vandaag ga draaien is eigenlijk mijn allerfavorietste track van 2020. Want toen heb ik hem pas ontdekt. En die plaat stond hoog in mijn jaarlijst destijds. Verder kan ik zeggen dat hij is gemixt en gemasterd door Mendel bij De Leij. En dan ga ik nog eens kijken of ik in de kleine lettertjes kan ontdekken in welke studio de plaat is opgenomen. Hij is opgenomen in de Radiation HQ Studios. Dus at the headquarters
3: Radiation
5: of
3: headquarters.
5: De band. Hebben jullie al een idee?
4: Geen idee, Mike.
0: Ben je aan het googlen?
4: Het is ook niet echt een mandverhaal, dus ik heb geen idee.
0: Geen idee. Gaan we verder, denk ik, Mike.
5: Zelf komt uit Amsterdam en omgeving, kop van Noord-Holland. is opgericht in 2016, bestaat nog steeds. En volgens mij hebben jullie ze ook al eens gedraaid in de show.
3: Ja, wat
5: en ik vind
3: niet.
5: Ook een nieuwe
3: wat
5: album, dat vorig jaar is uitgekomen, echt geweldig. Ga ik naar het artwork, is knalgeel. Ja.
3: Hebben jullie
5: een idee? Met een doodshoofd op de voorkant. Die zie je vanaf de profile. En profiel.
0: Wat zei je, City?
5: Dan gaan we naar...
0: Dystopia?
5: Misschien heb je het al geroepen, hè? Ik weet het niet. Misschien jij thuis al geroepen. Ik weet het niet. Dan gaan we naar de line-up van de band op deze plaat. We hadden, of hebben, helden Bas Bloos op drums. Danny Ruiz Cardo op gitaren. En Philip E. Philipzoek op de bas. En de enige echte Rens Hilgers op vocalen en gitaren. En in de tijd van de Keiharde Podcast heb ik deze band een aantal keren over de vloer gehad.
0: Ik heb
5: ik
0: geen idee.
5: Fan. Je mag het rustig weten niet. Over welke plaat
2: dit
5: heb ik het.
2: Dit wordt een aha-erlevenis.
0: Oké, je bent ook niet...
5: Mocht je het al geroepen hebben, het is inderdaad Devastation Ahead van Degenerate. Ik vind het nog steeds een fantastisch album.
0: Ah.
5: Maar deze track die ik nu ga draaien, dat is voor mij de koning van dit album. De koning van de tracks. Vandaag in de loodzware jongens Degenerate van het album Devastation Ahead is dit Recondite Radiation.

0: Voor mij is het de eerste keer dat we het niet geraden hebben, volgens mij.
1: Volgens mij ook. Toch wel weer een vette keuze van Mike.
0: Zeker.
2: Vet hoor.
0: Ja, echt een gaaf nummer.
1: Hij verrast ons elke week.
0: Degenerate. En ik denk inderdaad dat we het wel eens gedraaid hebben. We hebben zo'n mooie lijst hebben we van Erwin.
1: Kunnen we het alles terugkijken?
0: Ja, nu lukt het even niet. Maar goed, we gaan eens kijken of we het gedraaid hebben. Ik denk het wel. Wij gaan naar het volgende item, denk ik even. En
1: ja.
0: Altijd de vraag, waar zit die? Dit is hem, denk ik. Ja.
1: Ja, dat is hem. Je weet het nog.
0: En onze gast... Die gaat ook een item even aanvullen. Een verhaal. Het is tijd voor de nieuwsfeitjes. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Ik ga wel even beginnen met, denk ik, dat het nieuws van de week was. Want internet liep er helemaal van vol. En dat was dat Dragon Force bekend had gemaakt dat Alyssa Whitegirls meedoet. Met live shows, maar ook met nieuwe muziek.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en... Dat heeft volgens mij te maken met wat ik ook gelezen had... dat zanger Mark Hudson toch wel last heeft van gehoorverlies. En tinnitus issues.
0: Oké.
1: Okay.
2: Hij kan niet meer een tune zingen, toch ook? Wat was het nou?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar de laatste show in ieder geval, althans wat ik op... Ik zag het op Blabbermouth volgens mij staan, was hij ook al niet meer bij. Dus het wil niet zeggen dat hij de band heeft verlaten volgens mij of zo. En dat zij ervoor in de plaats gekomen wel... Dat hij nu door problemen dat zij de show zou meedoen...
0: Maar
1: dat ze ook wel samen verder aan het werken.
0: Dat het wel werkt.
1: Ja, ik zag wel hele wisselende reacties, moet ik eerlijk zeggen, op het nieuws. Maar toen die live shows waren geweest en daar wat van gepubliceerd was... waren de reacties eigenlijk wel heel erg positief, wat ik ook weer zag.
0: Ja, ik kan best voorstellen dat
1: zij kan dat wel.
0: Ja. Ja.
1: Dus,
0: okay,
1: dat was denk ik wel het nieuws van deze week.
0: Okay.
1: Het festivalseizoen gaat natuurlijk weer beginnen.
0: Zeker.
1: En we hebben het heel vaak over de grote festivals. En ook festivals waar we zelf ook al bij zijn als loodzware jongens. Bijna altijd gaat het over de zomerfestivals. Maar er is ook weer een nieuw festival in november. Op 14 november. Oh. En dat heet het Speakerheart Metal Fest. En daar zijn de bands ook al van aangekondigd. Deadhead, Isegrim, Overruled, Anger Machine en Velozza. In Luttenberg vindt het plaats.
2: Dat klinkt als een feestje.
1: Daar zullen we nog wat meer aandacht aan gaan besteden. En we zijn ook al uitgenodigd om daar langs te komen. En wellicht ook opnames te maken. In ieder geval de bands te interviewen.
0: Nou,
1: dus
0: ongetwijfeld
1: komt daar nog wel meer nieuws over.
0: Leuk.
1: En dan hebben we het nieuws Don't Fuck With Paul Stanley. En daar gaat Klaas ons even over bijpraten.
0: Ja, Klaas, je bent de grote Kiss-fan hier. Met je 140 albums en shit. Dus dit is iets nieuws van deze week, Rick?
1: Ja, dat had ik deze week van het internet afgeplukt.
0: Heb je het ook meegekregen?
3: Ik heb het meegekregen, ja. Ja, kijk, de zonen van Gene Simmons en Paul Stanley... die zijn met z'n tweeën een band begonnen. En in augustus komt er een fantastisch album van hen uit. En, nou ja, ze
0: beetje
3: hebben nu
0: kissig ook? Of een beetje zoals de ouders?
3: Nee, niet echt. Nee, het is wat harde rock een beetje. Ja, psychedelisch vind ik het eigenlijk wel wat.
0: Oké. Okay.
3: Weet niet, maar wel vet. Maar ze hebben een live show gespeeld en er kwamen reacties op van een of andere kerel. Die zei van, ja, hij heeft bekende ouders. Ze hebben bekende ouders. Dus ja, ze zijn sowieso al 10-0 voor. En ze doen er niks voor. En, ja. Nou, daar heeft Paul Stanley zelf op gereageerd.
0: Oh ja?
3: Ja, hij heeft er iets op gezegd. Wat was het ook alweer? Die ouders van die kerel, zelf nooit wat bereikt en zulke dingen.
1: Ja. Nou ja, toen hij was er nogal pist over.
3: Hij was er nogal pist over, ja.
1: Dat liet hij wel blijken in zijn reacties. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik kan me niet meer voorstellen dat dat niet zo leuk is. En ik kan is het voor me best ook wel lastig voor je als je zulke beroemde ouders hebt... Als kind lijkt me dat niet direct een voordeel.
1: Ik vind het lastig vanwege dit soort vooroordelen, denk ik. Ja, van, je hebt een ontzettend kruiwagen. En dat
0: wel,
1: is misschien
0: je gaat wel vergeleken worden
1: maar je
0: natuurlijk.
1: Moet het nog steeds zelf doen. Als je muziek echt fucking nergens op slaat... Dan werkt dat echt heus niet mee.
0: Maar je ontkomt er niet aan dat je vergeleken wordt. En dat is lastig.
1: Aan, tuurlijk. Ja. En dan zal wel eens een keertje deurtje makkelijker open gaan. Maar
2: je bandnaam er ook, daar hebben ze toch ook helemaal op ingericht. Ik bedoel, we kunnen net doen alsof ze het vervelend vinden. Maar dit is precies wat ze willen, want er wordt erover gesproken.
3: Absoluut.
1: Sowieso. Dus dat over die gesproken wordt is alleen maar mooi meegenomen.
2: Precies. De eerste merch gaat vast online komen binnenkort.
0: Ja. We gaan even terug naar Admorran. Want jullie hebben jullie debuut uitgebracht 4 mei jongstleden. Dat is dus als goed is ergens vorige week geweest. En jullie hadden een release party op 5 mei.
3: Klopt, ja.
0: De dag erna. Hoe was dat?
3: Fantastisch. Het was op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Hartstikke druk. Voor het eerst ons complete album live gespeeld. Speciale gasten erbij uit de Friese metal scene. Ja, het was echt geweldig. Kon niet beter.
0: En ja? Was ook bewuste keuze om 4 mei en 5 mei, was dat een over ja, nagedacht ja, of was het keuze, toeval?
3: Ja. Nee, daar hebben we over nagedacht.
0: En wat was de gedachte erachter?
3: We hebben het album de dagen voor online gezet, zodat mensen nog even de nummers konden beluisteren. En dan, ja, dat was het idee.
0: 5 mei los.
3: 5 mei los, ja.
0: Ik hoorde ook dat jij, Frank, schreeuwde naar het publiek. Heeft iedereen zin in old school 80s thrash metal?
1: Yes.
0: En wat dat is toch echt wel jullie bron?
1: Ja, die 80s, wat daar allemaal gebeurd is, dat is niet te beschrijven. En dat is zeg maar de voor ons ook de fundering voor de hele metal scene. Ik heb laatst die documentaire gekeken van de Bay Area thrash helemaal. Nou, als ik dat heb gekeken, ben ik helemaal gek in de kop. Dat wil ik ook. Die gasten van Exodus ook. Dus er zit echt een steekje los in het begin. Dan komt natuurlijk ook door al die bier en...
2: Dat hebben jullie al voor elkaar.
1: Zeker.
4: Dat is het begin is.
1: Ik heb nog niet eens bier gehad. Nou, laat precies. Staan.
4: Moet je horen wie het zegt.
1: Nee, maar goed.
2: Moet je horen wie dat zegt.
1: Die gasten, dat is gewoon hoe dat daar is gegaan in roofies en dat soort dingen. Ja, holy shit man, dat is echt te gek. En daarnaast hebben ze daar de wereld bij veroverd. Door gewoon snelle, agressieve tering erin neer te zetten. Wat gewoon heel goed uit is gepakt.
0: Ja, nee, zeker. Want ik las namelijk ook ergens dat jullie invloeden Exodus waren. Dan heb je natuurlijk een jaar ethisch. Lamb of God, Gojira en Pantera.
1: Ja.
0: Is dat wel een beetje snijdend hout? Of?
1: Ja, het is... wij houden van bands met energie live. Niet dat ze alleen maar wat staan en kijken dit en dat. Niet te willen shamen, maar ja, Dave Mustaine heeft de laatste tijd, die man staat daar en er gebeurt voor geen kloot en niks meer mee. Maar als ik dan naar Scott Ian kijk, bijvoorbeeld in Anthrax, die gaat helemaal nuts.
0: Ja. Ja.
1: En met Gary Holt ook, zijn hoofd valt bijna van zijn romp af.
0: Nou, het is wel een soort muziek waar het natuurlijk wel om vraagt, om enige beweging natuurlijk.
1: Energie, en dat vind ik heel erg belangrijk. Ik ben heel breed in de muziek, maar energie is gewoon een van de belangrijkste dingen die muziek voor mij moet hebben.
0: Nou goed, ik zag een documentaire inderdaad bij op Netflix van de week, toen ik er even vakantie had, van Red Hot Chili Peppers, die dan in de jaren 80 optraden.
1: Dat heb ik ook gezien.
0: Nou, God, hoeveel energie ze daarin, zeg maar. Hè? Ja. En dat, daarom als publiek ga je er al naar kijken. Naar al die energie. Viel me ook wel bij jullie op. Hè? Dat jullie echt, er gebeurt op het podium.
1: Ja.
0: Hè, jullie staan niet stil en er wordt echt geknald en geheadbanged en jullie gaan er echt voor. Dat
4: je
0: is
4: moet
0: echt...
4: ook wat te zien hebben als publiek, weet je.
0: Zeker, zeker.
4: Ik ben het helemaal met je eens. Met en energie staan.
1: Vooral, je hebt een nieuw album, dus mensen kennen die nummers niet.
0: Nee.
1: Daar spelen we ook altijd een covertje bij, even voor de herkenning. Maar de energie is gewoon heel belangrijk. Want als ik naar een band kijk, wil ik gewoon zien dat ze één plezier hebben.
0: Ja.
1: Dat ze elkaar niet, zeg maar, als ze van het podium aflopen, hun hartjes inslaan na de tijd. En dat ze echt het zijn, zeg maar. Die muziek, die moeten ze zijn.
0: Ja. Nee, dat vond ik echt heel duidelijk bij jullie. Jullie beleven de muziek ook zelf. En de energie die erin zit, ja, tof om te zien.
1: Thanks.
0: Ik zeg, hou dat vooral vol, want het is gewoon daarom ook leuk om naar te kijken. Een paar van jullie ook een belly jacket aan. Wat voor met heel veel patches erop. Wat staat er zo al op?
1: Metallica.
0: Hey, had ik niet gedacht.
4: Kiss.
3: Ja, Kiss.
0: Ja. Je hebt hem weer. Ook iets op wat nog niet verteld is.
2: Laat ze zien. Nou,
1: Fueled by Fire.
0: Fueled by Fire?
1: Ja, had ik echt een keer opgezocht. Echt een hele goede trash band. Ja.
0: Okay.
1: Ze komen volgens mij uit Indonesië, die hoek vandaan. Maar is echt Fueled by Fire.
0: Ja, ik heb de naam wel eens gehoord.
1: Echt super oldschool 80s trash. Maar ook zo opgenomen.
0: Ja, dus ja, precies.
1: Fucking vet.
0: Ja. Nou, vet man. Ik zit even na te denken, want er is bij een nummer, en ik zit even na te denken, hoe is de naam van de nummer? Ik heb hem volgens mij wel gehoord, die staat op je nieuwe plaat. Nodig jullie opeens vier drummers uit.
3: Ja.
0: Vond ik ook visueel leuk, hè, dat die dan mee rammen met Max. Vier man die even mee, en jij trouwens, Frank, volgens mij Timmy ook mee.
3: Ja.
0: Waar is dat idee ontstaan, dat er opeens zoveel mannen op het podium komen?
1: Heel simpel antwoord, Sepultura.
2: Ja, die zag ik niet aankomen.
1: Sepultura? Nee, precies. Nee, Sepultura heeft op Wacken een aantal jaren geleden met een heel slecht gewerkt orkest dit gedaan. En ja, wij houden gewoon van dat extraatje.
0: Ja.
1: En vooral als het die richting uitgaat met percussie en dat soort
5: ga hoor. En ja, er zijn gewoon vier echt super toffe drummers. Bekend uit de scene dan bij ons in het noorden. De drummer van Beeldstaar doet bijvoorbeeld bij. Ook 80s rock. Hard rock. En ja, gewoon super toffe gasten. We hadden niet gerepeteerd. Dus echt chapeau voor die gasten. Dat ze het zo goed voor elkaar hebben gekregen. En alle vertrouwen ook.
0: Ja.
5: En ja, ze zijn gewoon echt super goed.
0: Nee, ik vond het leuk. Ik vond ook wat toevoegen, zeg maar, aan de performance. Ja. Hoe is halverwege kwam dat?
5: Ja.
0: Ik vond het, ja, was tof. Het tweede nummer van het album, Selfish, die kwam in 2024 al uit. Hè? Was dat ook het eerste nummer wat jullie ook geschreven hebben voor dit album?
3: Ja, dat is het eerste nummer, ja.
0: Want hoe lang heeft het dan gekost? Ivo, dus kennelijk al wel een jaar of twee. Maar hoe lang heeft het geduurd om het album te schrijven?
3: Nou ja, we zijn echt wel het laatste anderhalf jaar keihard aan het knallen geweest om alles klaar te krijgen. En nou ja, we hebben wat minpunten meegemaakt in de band met andere leden. Waardoor alles een beetje stagneerde. Maar het laatste anderhalf jaar, ja, het laatste anderhalf jaar, zoiets.
0: Ja, zijn de nummers al geschreven. Ja. En je vertelde net al dat jullie al materiaal hebben voor eventueel voor een volgend album.
3: Zeker.
0: Staan trouwens ook 9 nummers op, 32 minuten. Ja. Je had niet idee, we doen 10 nummers en dan 35 minuten. Het was echt, waarom die 9? Ken ik veel meer nummers.
3: Ja, ja, we wouden 9 nummers. Ja, dat hadden we in het hoofd en dat hebben we gedaan.
0: Waar komt dat vandaan? Dat het best 9 moet zijn. Interessant. Meestal zie je 10 of zoiets dergelijks, maar...
5: Ja, en misschien daarom ook.
0: Ah.
5: Een keertje wat anders.
0: Een keertje wat anders.
5: Ja, ja. En het moet ook niet... ik heb ook wel albums van bands en dan denk ik van... Ja, als je nou 2 nummers er minder op had gezet... had het interessanter gebleven.
4: All killers, no fillers.
5: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt geen fillers, neem ik aan. Want die nummers komen op een volle plaats.
5: Precies.
0: Dus dat zullen hopelijk geen fillers zijn, denk ik al. Ja,
5: we maken nou echt dingen die we echt tof vinden met z'n vieren. Daar hebben we het ook goed over. En we laten onze inspiratie ook duidelijk dan weer zien terug in de band. En dat is bij alle vier is dat weer anders. En andere voorbeelden. Maar het is gewoon te gek hoe dat gaat nou in de oefensessies met schrijven van nieuwe muziek. En met nieuwe dingen. En dan is het gewoon... Hey, doen we ongeveer even een Gary Holt riffje of een Hetfield riffje. En dat bouwen we dan weer uit. Maar dan komt er in één keer weer een Gojira stukje voorbij waaien. En dan proberen we daaraan dat weer in te vullen.
4: Ja. Schrijven jullie dan met z'n allen?
5: Ja.
4: Ja.
0: Okay. In studio ontstaat dat.
5: Oefenruimte.
0: Ja.
5: En dan door de week heb je wel vet ideeën. En dat stuur je dan weer terug in de WhatsApp groep. En dan...
0: Ja.
5: Zo gaat dat.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan even naar Exoto toe. Ik kreeg een berichtje bij een ander programma. De lijst van Argeman, daar kijk ik niet zo heel vaak op. Maar ik had een berichtje gekregen van deze gasten. En het is een band die al eind jaren 80 al bestaan.
2: Ja, die gaan wel even mee.
0: En zeker. En ik weet nog dat Wim Balus, een recensent die ik hoog had zitten bij de Aardschok, ook ergens begin jaren 90, eind 80, schreef je voor de Aardschok. En ja, die was ook wel weg van Exoto, weet ik. Omdat allebei zijn Belgen, dat zou ik ook wel helpen natuurlijk. Ja, toffe band. We hebben het nog niet gedraaid.
5: Nee,
0: maar ik kreeg een berichtje, hallo, eerst en vooral respect voor jullie werk. Nou, dankjewel. Wij vroegen ons af of jullie ook eens een nummer van onze band zouden willen spelen in jullie programma. Zo ja, wat moeten we hiervoor dan doen?
4: Nou,
0: we zijn al...
4: Stuur maar een flesje Jägermeister op.
0: Ja, al je plaatwerk.
2: Muziek.
0: Nou, het is gewoon lekker draaien. Tof, we gaan even Exoto draaien en Haunted.
4: Uit België, hè?
0: Uit België, zeker.
4: Antwerpen.

0: Nou, is toch vet dit, of niet dan?
1: Ja, dat we dit nog niet eerder in de show hebben gehad eigenlijk.
0: Nee, dat verbaast ik ook een beetje eigenlijk.
1: Het is volgens mij wel, zeker in België, een best gevestigde naam.
0: Ja, ja zeker. Het is
1: komt er vaak tegen in de agenda, in, zeker in België ook.
0: Ja, ik verbaas me dat we nog niet gedraaid hebben eigenlijk. Goed dat we even na het op geattendeerd werden door
1: heel goed.
0: Ex-auto zelf.
1: En je ziet maar weer, hè, als je het ons aanschrijft, je weet het nog nooit.
0: Ja, ook de dingen vergeten we ook wel.
1: We kunnen zo in de show komen.
0: Ja, zeker. Hartstikke tof. Even een paar vragen jullie voordat we naar mijn nummer 2 gaan van jullie album. Ga je nog meedoen aan de Metal Battle volgend jaar?
2: Nee.
0: Waarom niet?
1: Volgens mij verdoe je niet meer aan de regels.
2: Wij houden het bij de nee.
1: Want je hebt een platendeal, toch?
2: Nee, ook niet. Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Want anders mag je niet meer meedoen.
0: Ja, nee, dan mag je dat niet meer meedoen.
2: Nee, we hebben geen platendeal, nee. Nee, we staan wel, we hebben wel met een platen ding
1: met
2: bij
1: Tamme,
2: bij Big Bad Wolf. Ja, maar we hebben verder geen contract of nee.
1: Op die manier.
0: Oké. Nou, dan laten we het hier even bij. Het viel wel op live. Je werkt natuurlijk met één gitarist.
2: Ja.
0: Zou je zeggen, live vind ik het ook weer lekker om met twee gitaristen te zijn?
3: Ja, dat zijn we gewend. Dat hebben we altijd gedaan. Maar nu de laatste 4 jaar of 3 jaar zijn we met 1 gitarist. En het bevalt me wel prima. Eigenlijk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Alleen, had zelf het idee af en toe live dat het, als je natuurlijk de solo begint, dat het natuurlijk dat geluid iets dunner wordt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: En niet dat het erg is, maar dan denk je nou, op zich, als er nog iemand achter staat die het een beetje opvult, dat zou op zich voor je performance denk ik niet erg zijn. Maar je hebt het niet nodig.
3: Nee,
0: voor je gevoel.
3: Ik mis het persoonlijk niet meer.
0: Nee?
3: In het begin wel. Nee.
0: En jij, Max, je pakt de microfoon even erbij.
4: Ja, ik denk zo, Sepultura, die heeft de laatste, nou ja, de laatste tijd, de laatste 20 jaar ook 1 gitarist, wat vroeger met 2 was. Maar Pantera was ook altijd met 1 gitarist en dat kon ook door de voeten.
0: Ja.
4: Dus wat dat betreft maakt dat niks uit.
0: Nou goed, je hebt meer mensen die herrie maken. Mm. Venom, maar we zijn 3, die kunnen het ook.
2: En ruimte.
0: Dus, ja, zeker. Ja,
2: ik vind de ruimte ook belangrijk om die... Of die solo of die riff gewoon echt gewoon goed uit het vet te laten komen.
0: Ja.
2: En dat gaat met 1 gitarist misschien wat makkelijker.
0: Ja, dus voorlopig blijft het even met 1 gitarist.
3: Ja, niet voorlopig. Zo blijft het.
0: Zo blijft het
3: zo
0: gewoon.
3: Blijft het.
0: Ja.
3: Definitief.
0: Zeker. Ja, Oké. Snap je dat ook, heren? Want jullie zitten ook vaak met 2 gitaristen.
1: Nee, Dimebag Darrell wordt even genoemd inderdaad. En ja, ook 1 gitarist. Fantastisch. En als hij gaat soleren, hoor je ook dat de slaggitaar natuurlijk wegvalt. Maar dan komt er wel die knallende solo eruit. Die valt dan wel heel erg op. En ja, dat heeft dan daar misschien ook wel weer zijn voordelen. Maar wat jij zegt, begrijp ik ook. He, dus er valt wel een soort van, nou laat ik het gat noemen, omdat er een slag wegvalt. Ja, voor beide wat te zeggen. En die ruimte snap ik ook weer. Met z'n 4 is het toch iets rustiger op het podium dan met z'n 5.
3: Ja.
0: Nee, dat snap ik zeker. Ja. Op jullie, Ricky. Ja. We gaan even naar mijn nummer 2. En dat is het eerste nummer van de plaat. The Cross. Is dat een goed idee?
3: Heel goed idee.
0: Nou, gaan wij gelijk hem erin maken. Komt ie aan, jongen.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walra Pattextiel 1 plus 2 gratis? En

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Rick, het is zover.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Daar ben je er klaar voor?
1: Voor, hè? Niet mee. Voor.
0: Oké. Nou, ik ben nieuwsgierig wat je hebt uitgezocht.
1: Ik ga deze week een nummer uit 1991 draaien van het album The Wreck. En dan zeg jij...
0: Nou, duidelijk.
1: Kijk,
0: man.
1: We hebben de kennis paraat, hè?
0: Lege molken er klaar.
1: Klopt, helemaal. Aspects, death metal, 87, Oldenzaal, Overijssel, opgericht. Hele omslachtige bio. Dus ik ga er ook eigenlijk helemaal niks over vertellen.
0: Oké.
1: Met heel veel bandwisselingen zag ik vooral in de biografie.
0: Zeker.
1: Maar goed, de meeste luisteraars kennen Aspects wel. Dus ja, al toch. Is het maar van al die keren dat we ze hier in de loodzwaar hebben langs horen komen. Met het tweede nummer van de plaat The Wreck. Die song heet dan Vermin. Of Vermin.
0: Ja, Vermin. Ja, ja.
1: Op zijn Engels. Hè?
0: Dat tussenstukje.
1: Gaan we het galopje in. En het galopje zit op 1 minuut 14. Tel je mee?
0: Oh ja, ik ga gelijk tellen. Ja. Komt-ie aan, jongens. Aspects.

0: Wel een mega galop. 1 minuut 14. Gecheckt.
1: Dat is toch fantastisch, man.
2: Hij keek er ook heel trots bij. Dus ik geloof je zo.
0: Ja, ja. Ja. Maar er was net te laat om het te bevestigen.
1: Ja, maar toen ik keek...
0: Klopt er wel, hè?
1: Ja, ik denk dat 14 kop af is. Ja,
0: absoluut. Voel me zijn
1: hey, jongens, jullie nieuwe plaat die gaat ook op vinyl verschijnen?
3: Yes.
1: Yohoo! Ja?
3: Yes.
1: En wanneer gaat dat feestelijk gebeuren plaatsvinden? Welke datum?
3: Wij krijgen 4 juni het vinyl binnen.
1: 4 juni?
3: Ja, het is een beperkte oplage. 100 zwart en 100 blue splatter.
0: En waar kunnen we hem kopen?
1: Ah.
3: Bij onze optredens.
0: Alleen met de optredens?
3: En, we gaan met de webshop aan de gang.
0: Oké. Okay.
4: Ja, ik ben momenteel ben ik aan het website bouwen. Ja.
1: En, onze Wiebe!
4: Ja.
1: Wiebe!
4: Ja. Wiebe,
0: een website.
1: Ja.
4: Een website.
0: Een website.
4: Dat klinkt als een hele aparte site.
1: Shit, die had ik kunnen maken.
0: Zat dat te wachten?
4: Zeker. Nee, ik ben wat aan het bouwen. Het is eerst even wat uitzoeken. En het lukt wel aardig. Dus die website die komt straks online. En dan hebben we straks onze producten binnen.
3: Ja, toch.
4: Zetten we hem daar ook op.
0: Mooi man.
4: Maar de eerste volgende show is 6 juni in de Neushoorn. Flotsam en Jetsam, daar zijn wij het volgende.
0: Oh, dat is vet.
1: Vet. Ja.
4: En dan nemen wij de platen mee. Dus voor de mensen die luisteren die naar Flotsam en Jetsam gaan.
0: Of naar Into the Grave
4: of
0: Festival.
4: Of naar Into the Grave daarna.
3: Yes.
1: Ah.
4: Wij zijn hebben de platen mee.
0: Oh, nou dan kom ik hem daar even mee pikken.
4: Ja,
0: nou,
4: Into the Grave uurtje om of
3: 3 uur. 3 uur.
4: 3 uur, wat?
0: Ja, wij spelen wel op de zondag, dus het is lekker uitkateren bij ons. Maar kom sowieso lekker langs.
4: De Reaper Stage?
0: Ja. Ja, yes, uurtje, cool. Uurtje of 3 volgens mij. En,
4: nou, het staat gewoon vol hoor.
0: Ik hoop het. Ja,
1: ik denk het ook.
5: Je zei uitkateren, ik denk 10 uur 's morgens van die Stone Age tijden. Maar 10 uur 's middags, come on man.
0: Ja, toch, het kan.
5: Geen excuses.
1: Wel, verder zie je er ook staan trouwens.
0: Ja, en daar zijn we heel erg dankbaar voor. We gaan het optreden ook voor een speciale gast die helaas niet meer onder ons is. Gaan we dat optreden opdragen. De eerste keer dat wij op Into the Grave kwamen was Megadeth headliner. En deze gozer heeft elk jaar tegen ons gezegd... Jongen, over een paar jaar, jongen, dan sta je hier en dit en dat, alles erop en eraan. Hij is inmiddels helaas, Johan Bosma is helaas overleden. Maar wij gaan voor hem deze show spelen.
1: Ja,
0: en, mooi man. Dat wordt knijterhard.
1: Ja, nou fantastisch. Echt tof. En daar is dus de plaat ook te halen.
0: Zeker.
1: Is er meer op de webshop te vinden? We hadden laatst een band, Distant, die hadden condooms bijvoorbeeld.
4: Misschien met Klaas' hoofd erop. Ja.
0: Klaas is fan van Kiss, hè? Er is alles te krijgen van Kiss. Condooms, doodskist.
4: Kiss gaat nog wat verder.
1: Ja. Is dat nog een idee voor jullie? Om dat zo lekker...
3: Ja, die condooms die komen zeker.
1: Ja, die gaan nog even komen. Ja, die komen als morgen condooms.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, never leave home without it, toch?
6: Wat mij betreft niet.
1: Oh ja,
5: je zegt de hele tijd niks. Maar dit was je moment.
0: Okay. Ja, maar dit is typisch. Dit is Max. Dit is geweldig.
1: Ja.
5: Dat is zo mooi.
1: Hoef jou niet te komen,
3: Max. Jammer.
5: Heel resoluut ook.
1: Ik snap hem, mooi, Max. Dus,
5: ben het met je eens. Max, ik ben het helemaal met je eens.
1: Max, je bent meer van de sokken, denk ik. Het Moran sokken.
0: Ja, dat daar past hij ook wel in, hoor.
6: Dat zou kunnen.
5: Ik wou dat zeggen. Kunnen.
0: Ja, past hij ook wel in.
5: Dat je de condooms nodig hebt,
1: toch? Ja, in plaats van een condoom. Kan ook er inderdaad, ja. Goed idee, jongens. Hey, wanneer komen jullie beste muzikale idee eigenlijk? Is dat echt in de oefenruimte of is het ook wel eens thuis onder het douchen? Denk van,
3: ik heb het soms in de nacht wel eens wat wakker. Dan heb ik een vet idee.
0: Precies.
3: En dan ga ik even zingen op de telefoon. En dan,
1: zingen op de telefoon?
3: Ja, de volgende dag dan.
1: Hoe klinkt dat?
3: Dat wil je niet horen.
1: Kun je laten horen? Waardeloos. Helemaal te gek.
3: Ja, dat moet je heel ver zoeken. Ik heb geen idee.
0: Okay. Ik krijg wel eens een idee binnen om een uurtje of 3:30. En dat gaat aan. Ja, weet je wat vet is? We moeten. Dat doen. En dan, maar dan is het 3:30 s'nachts, kerel. Dat komt nooit. Maar dan weet hij dat nog wel.
1: Oké, dus het komt wel weer terug. Jezelf.
3: Ja.
5: Oh, wie heeft al iets gevonden?
3: Heeft iets?
1: Oh, jij hebt iets?
4: Ik heb een WhatsApp gesprek met mezelf.
3: Oh, ja.
4: Daarin stuur ik heel veel dingen op.
1: Oké.
4: Okay. Dan krijg ik soms een idee.
5: Dat is wel next level,
4: dit slaat echt helemaal nergens op. Maar dat klinkt dan ongeveer zo.
1: Ja, laten we horen. Leuk.
3: Lekker man.
1: Nou, dit klinkt echt hartstikke goed. Ja, dit wordt een knaller.
4: Dit wordt hem. Dit komt echt om hele random momenten. Soms dan ben ik met de hond aan het lopen en dan in één keer dan heb je iets in je hoofd. En denk je, oh shit, ja, telefoon erbij. En dan,
3: ja, dat is
4: het. Dan is het
1: Jij zelf kan er wel op mee. Je hebt dan gelijk al dat nummer soort van in je hoofd.
4: Ja, maar dan zit het hier en dan hoor ik het terug. En dan, oh ja, dus die hoogte, die en dan misschien iets van dit.
1: Dus als
4: jij
1: dit
4: drums erbij en
1: een twee maanden laatste horen, je hoort dit van jezelf, denk je, oh ja, dan heb je hem nog gelijk weer helemaal terug.
4: Ja, precies. Ja, maar dat is dan alleen een riff. Hè? En dan bouwen we vanuit daar weer verder. Want ja, in mijn hoofd is dit natuurlijk een te gekke riff. Maar het kan ook wel zo zijn dat het dus niet uitkomt. Toen had ik in mijn hoofd een hele mooie riff, dacht ik. En ik denk, ik speel het. Ja, dit wordt heel leuk.
7: Maar jullie schrijven echt vanuit de riff, volgens mij ook.
4: Tenminste,
7: zijn allemaal toffe riffs.
5: Jullie haken er allemaal op in. Maar ik zit nog steeds op het punt dat hij een WhatsApp-gesprek met zichzelf heeft.
7: Ja, dat vergeet je toch niet?
1: Dat is wel leuk gehoord.
7: Het is heel schizofrein, maar het is wel top.
4: Je kunt jezelf gewoon toevoegen en dan stuur je dingen naar jezelf. Dus
7: hello me!
4: Als je alleen
7: hello me!
1: Dat is wel lekker, ja.
7: Dat is ook de enige die jezelf begrijpt, toch?
1: Ja. Ja, zijn er ook ideeën en nummers van Sackback nog meegegaan naar Ed Moron? Al is maar een riff?
4: Nee.
1: Helemaal niks?
4: Nou, misschien wat dingen, maar niet specifiek dit komt daaruit en dat gaan we gebruiken.
1: En je gaat ook geen nummers meer ombouwen van Sackback naar... Nee?
4: Wij willen... met schone lei, zeg maar, weer een nieuwe album in. Daar hebben we alweer stukken voor geschreven. En het wordt ook alweer dik. En zoals net, het komt allemaal uit de riff. Wij vinden de riff is echt het belangrijkste wat het nummer eigenlijk moet gaan brengen. En dan komt die energie. En dan komt de puzzelstukjes weer in elkaar vallen. Zeg maar.
1: En merk je ook dat, je bent nu aan het schrijven voor het tweede album al, terwijl de eerste net uit is. Ja. Zit er al verschillen? Ontwikkelen jullie en
4: zeker,
1: jullie gaan dan...
4: Zeker.
1: Ja, wat, noem eens wat. Wat is het verschil?
4: Op technisch gebied. Maatsoortjes. Grooves. Weer nieuwe stappen uit andere bands. Kijk, wij zitten natuurlijk wel in die periode die we vanuit Sackback naar dit. We waren 13 toen wij begonnen. Dus je gaat ook, je leeft ook mee met de muziek waar je doorheen gaat. En met 13 jaar, dan weet je niet... Of wij wisten niet wie Gojira is. Of wie Lamb of God is. Of wat dat met maatsoortjes gaat doen. Dan kom je echt in die... Ja, ik zeg dan basic bands. Maar dat is het helemaal niet. Maar Motorhead, Maiden en dat soort dingen. Daar kom je er toch wat mee in. En dan ontdek je weer een, zeg maar, een hele andere hoek. Wat ook vet is. En dat neem je dan weer mee terug.
1: Ja, precies. Precies. Heeft van jullie iemand van jullie de leiding?
4: Nee.
1: Echt niet?
4: Nee. En dat doen we met zin.
5: Ik denk Max, die komt nu gewoon...
4: Max geeft...
5: Rukt die microfoon, ja!
4: Max geeft wel altijd het akkoord. Dat is wel vet.
3: Ja.
4: Van, wij hebben dan met z'n drieën of zo hebben we al gehoord of bedacht. Of, en dan, Max, dit is het idee. Ja, is goed, zegt hij dan. Nou, dan tikt hij tot 4 of wat er dan ook maar is. En dan gaat het los.
1: En dan gaat het los.
4: Ja.
1: Maar als je nog. Je hebt niet bepaalde ideeën van ja, één zegt wel, dan zegt niet. Dat zul je altijd hebben.
4: Maar in goed overleg kan alles. En ook waarom, zeg maar, dat is onze vraag. Hè? Waarom vind jij dit dat we dat moeten doen? Of waarom vind jij dit waarom we het niet moeten gaan doen? En daarop verder, 5 stappen vooruitdenken is wel aangeleerd.
7: Ik denk dat als een hele democratische band.
4: Nou ja, goed, je zit met 4 jonge, lustige, opbloeiende gozers in de band. En dan is het wel belangrijk dat je goed met elkaar overleeft.
1: Dat is toch prachtig?
5: Dan moet dat bedje weer onder.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Een soort. Het past weer aan bij
4: honden. Ja. Opbloeiende.
1: Oh, het past er een beetje bij. Ja, ik vind het prachtig.
4: Prachtig.
1: We gaan even weer iets muzikaals doen. En dit heeft. Sid aan mij gestuurd.
4: Oh god.
1: Echt iets van Sid.
5: Zal ik het kort samenvatten? Roadburn, Big Ass Metal Fest.
1: Nee. Weet jij het nog, Sid? Donker. Wat je naar mij hebt doorgestuurd?
8: Ik heb inderdaad, maar dat is
1: een flink wat weken geleden. Ja, wel namelijk 2 weken pauze, Sid. Ja, dus inderdaad, zo wat was
7: het
1: even terug.
7: Het is al uit in de ring van 2.
1: Ja, en ik wat vond ik ervan? Dit is op zich niet mijn genre. Maar het heeft wel... Het heeft iets opgefokt. Dat vind ik dan wel weer tof. En dit is de band State Power. En die maken een soort, ja, punk. Maar ook, het is echt wel ook metal. De gitaar is metal, maar de zang is absoluut punk. En die komt wel met de bass vandaan. Oké. En ja, ik moet zeggen, nogmaals, het is niet helemaal mijn genre. Maar het is vet. En god, we draaien hier...
7: Kom eens uit Utrecht dan zit of zo? Oh, staat hier achter de bar.
1: Hij staat hier achter de bar ook. Oh, wat grappig.
7: Ja,
1: ik heb het bier bij me gehaald. Ik vroeg zo, de verkorting zit nu gedraaid. Godverdomme ding, nou. We gaan even luisteren naar State Power met Schizocene. Dat is hem toch, Sid?
8: Ja.
1: Is hem, hè? Is het een nieuwe single of zo? Of wat is het?
8: Dat is een nieuw singeltje.
1: Oké, we gaan luisteren. Komt ie aan. State Power.

0: Dat is wel handig met zo'n nummer. Ze zijn altijd vrij kort.
1: Ja, dat
0: vind
1: dan
0: ik
1: weer wel.
0: Op zich wel. Met zo'n radioshow is het best wel handig. Als niet
1: ja, dat gitaartje. Heerlijk.
0: Dat is toch lekker, toch?
1: Ja. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Metal? Er zitten wel punks aan op. Ja.
2: Het begin van die emo.
1: Tof,
0: en het is vooral de zang die natuurlijk wat voor mij wat punkies heeft.
1: Het gitaartje, dat laatste stukje van vooral. Tof.
0: Maar ik, ja, dat was
1: dat
0: leuk.
1: Dat riffje, hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Kunnen jullie ook wat mee trouwens, jullie? Kunnen jullie wat met...
2: Jullie zijn metal allesvreters volgens mij.
3: Ja, we kunnen heel veel. Nou ja, we kunnen wel heel veel waarderen.
4: Ja, dit qua zang en zo is dit natuurlijk de shit. En qua muziek natuurlijk ook. Er zit tempo in, er zit energie in, dus dan is het goed.
3: Ja.
0: Zou je ook in andere genres willen we uitproberen als muzikanten?
3: Ja, ik wil in een reggae. Serieus.
0: Maar dat vind ik ook tof. Ja,
2: je moet dat serieus, dat moest je er wel even bij zeggen. Want,
1: wat meen je het nou of niet?
3: Ik vind Joepie Vardy, die vind ik fantastisch.
0: Oh,
1: dat vind ik echt kut.
3: Ja, de oude Joepie Vardy, hè? De echte oude
2: Joepie.
1: Reggae vind ik misschien ook wel oké, hoor. Maar Joepie Vardy, nee.
3: Ja, vind ik geweldig. Echt waar,
1: ja. Ik ben wel eens heen geweest, ben ik echt geslapen.
0: Ik dacht ermee naar Black Guru en dat soort dingen. En Alpha Blondie, en dat vind ik dan meer reggae. Maar UB40, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, nee, vind ik fantastisch.
0: Ja, ook. Dus dat zou je nog een keer willen uitproberen.
3: Jawel.
0: En ook met deze heer hier aan tafel, of zeg alsjeblieft niet?
3: Nee. Compleet wat anders.
0: Compleet wat anders. En wat jij, Frank, zou je wel...
4: Nou ja, een dikke, vieze, vette grindcore band lijkt me ook helemaal te gek. Ja.
0: Oh,
4: ja.
0: Dat is ook
2: wel... Dat is best goed.
0: Oh, je hebt ineens een apparaat nodig?
4: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Dat is op zich wel... Wel...
4: Nee, maar ik vind dat echt tof. Guta Lux en die bands, ja, dat is echt een...
2: Rectal Smegma.
0: Onze vrienden van Rectal Smegma.
4: Spasm, ken je die?
2: Ja.
4: Fucking vet. Ja.
0: Ja, leuk. En wat geldt er voor jullie, heren?
5: Ja, dus voor mij is dat gewoon weer deathcore. Want ja, ik ben toch wel deathcore fan.
0: Ja, deathcore moet het...
5: Weet je, ik kan het gewoon niet serieus nemen. Als ik die muziek luister, hoe bruter, hoe vetter, hoe groter mijn glimlach. Want ik vind het echt geweldig. Dus,
0: en je vindt het bruter en vetter dan bijvoorbeeld grindcore?
5: Nee, dat is leuk. Dat is gewoon een leuk feestje. Want als je dan opzien extreem, nou, bijvoorbeeld ook met Goetelaars, ja, is gewoon een feestje. De wc-rollen vliegen om mijn oren. Je hebt mannen in mankinis. Dus
2: mannen die gepijt worden op het podium.
5: Ja, je hebt gewoon een bezweten pilnaten.
3: Dicties in de lucht.
0: Klinkt inderdaad niet wel mis.
2: Klinkt niet echt als een...
0: Max, en jij? Wat zou jij nou wel een ander genre willen ontdekken?
6: Nou, ondanks dat ik van jongs af aan een metalhead ben en daarmee opgevoed ben en dankbaar ben dat ik in een metalband speel, zou ik toch ook wel graag in een jazz fusion band willen drukken.
0: Fusion, Max. Ja, want ik zie het zo voor me.
6: Ik krijg dat ook wel mee van drumles, maar ik vind dat echt leerzaam om te doen.
0: Oh, dat kan me voorstellen. Ja. Dat is zo natuurlijk wel waar je ei in kwijt kan, denk ik, in jazz. Je kan alle kanten op. Ja. Dat is wel lekker daarvan. Hey, wat zijn jullie van plan de komende jaren met Ad Moran? Wat zou je in de komende 2 jaar willen bereiken? Even dromen.
3: Jij bent dromen. Sowieso een nieuw album.
1: Een nieuw album.
3: Een tour.
1: Een tour.
3: Grote festivals.
0: Support. Support. Met wie?
3: Lamb of God. Exodus.
4: Come on.
3: Ja, Death Angel.
4: Ja.
3: Ja.
4: Violence.
0: Violence. Ja. Oké. Okay. Dat is even...
2: Mooi, de luisteraar ziet het niet. Maar als jullie die namen noemen, het vuur wat uit jullie ogen komt, dat is vet. Weet je, dat is gewoon hongerig.
4: Ja, maar dat is ook, dat zit erin.
2: Ja, dat is tof.
4: Die bands, dat is gewoon, Jesus. Nou, ook met Flotsam en Jetsam. Wie had dat ooit kunnen denken? Dat wij als jonge gasten...
2: Ja, dat soort dingen zijn toch de shit?
4: Ah, jongen, ja, vooral
5: laatst nog met Carnivore AD.
4: Carnivore AD, hele toffe gast. Die drummer heeft ook een tijdje in Creator gedrumd. En we hebben het ook weer over gehad. Ah, dat is gewoon fucking vet. Als je daar even mee staat te houeren eigenlijk.
0: Ja, ja.

0: dat is gewoon, holy shit, ja, dat is echt te gek.
1: Ik snap dat het inderdaad een mooie droom is. Welk festival zouden jullie nog graag...
2: Graspop.
3: Graspop.
2: Hellfest. En Wacken, dat is echt wel een droom voor mij.
1: Wacken.
2: Wacken Open Air, ja, ja, ja.
3: Dynamo.
0: South of Heaven.
3: South of Heaven.
0: Head us up, come on guys.
3: Ja. Hey, speaker Hart, wat was het nou?
4: De speaker Hart, ja. Speaker nieuw festival. Ja.
3: Volgend jaar?
1: Nou ja, goed, ja.
3: Voor mij wel.
1: Nou goed, wij zitten binnenkort bij South of Heaven.
4: Ja.
1: We kunnen eens natuurlijk een...
4: Kunt er eens over hebben.
1: Kunt het over hebben natuurlijk.
4: Even kijken wat er schrijft bij de heren. Ja.
5: Maar, zolang je maar met die kaas wegblijft.
0: Ja. Ik krijg jij van mij een fles Jägermeister.
4: Oh, ja. We gaan het erover hebben hoor. Ja.
0: Nog één. Droge worst.
5: Whisky.
0: Gaan we
3: erin. Droge worst.
5: Helemaal goed.
1: Ja. Okay.
5: Ik weet niet wat voor doen we moeten doen. Ik hoor alleen whisky is goed.
3: We krijgen Frisk Hinder van ons.
2: Ja, ja, ja.
3: Frisk Hinder.
1: Nou,
3: Vriespaard.
5: Vet.
1: Hey, als je ziet vaak ook wel van die samenwerkingsverbanden, hè, featuring en van andere iemand. Zou je dat ook overwegen? En wie zou dan erg graag erop willen hebben?
2: Oeh, ja. Wie?
0: Headless Hunter.
6: Ja, ja, ja.
0: Ja.
6: Oh ja?
0: Ah. Ja, zeker. Ja, ik had jou weer te laat, maar ik heb jou een lijstje doorgestuurd met toffe bands.
1: Jullie top 3, ik heb hem gekregen.
0: Ja, waaronder Deadmod, komt ook bij ons uit Friesland. Headless Hunter vinden we tof.
1: Ja.
0: Maken ook Old School Trash, dat is te gek.
1: En die laatste bewaren we even, zometeen in de XL gaan we ze even draaien, jullie top 3. Ja, dan gaat hij nog tevoorschijn komen.
0: En wij hebben al een keer een split EP gemaakt met Incursion de Menta. Van vroeger komt ook bij ons uit Friesland. En Incursion is echt, was de Metallica eigenlijk van Friesland in jaren 80, 90. Ook op Waterrock en zo gespeeld. En ja, die gasten zijn heel goed, lekker bezig. En ze zitten nou weer in de studio. Zij luisteren elke week naar hier.
5: Hebben ze echt te doen?
0: Ja, nodig die gasten uit, want ze zijn echt super tof en heel chill. Ja,
4: heel chill gast.
2: Nou, bij mooiste is, ze hebben een cd, die gaat volgens mij voor 400-500 euro op Divkok weg.
1: Ja.
2: Dat is absurd, ja. Ja. Ja.
1: Oh.
0: Dat is te gek.
2: Ja, dat is absurd.
1: Oh, dat is wel gaaf. Als die even meenemen, helemaal tof.
5: Ja, precies. Als die maar even cadeau komen doen.
0: Minder 5 meter.
5: Laat die whisky maar zitten.
1: Dit is allemaal weer leuk, inderdaad. Hey, jongens, we gaan de radioversie gaan we afronden. Voor mensen die het leuk vinden, is nog de XL-versie. Dan gaan we er even verder. Daar gaan we onder andere nog een quiz doen met nieuwe nummers. Maar ook wat doorspekt met thrash acts. Allemaal Nederlands. We gaan nog misschien even een ding...
2: Theezakje.
1: Ja, maar hij heeft een andere naam, toch?
4: Ja. Koffietijd.
1: Koffietijd.
5: Met altijd.
1: We hebben nog mooie foto's er even langs lopen.
4: Ja, moet ook
1: nog
4: even naar kijken.
1: En jullie top 3 gaat nog voorbij komen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral even hangen.
4: Ja.
1: Als je leuk vindt, of verhaal zoek vooral even een Spotify naar de XL-versie. Hier is het afgelopen. Ik ga nummer 1 draaien, wat mij betreft, van jullie plaat. En heb je enig idee wat ik daarvoor... Heb uitgezocht.
2: Ik denk Parasite.
1: Oh.
2: Niet dus.
4: Dat is jullie eigen favoriet dan.
1: Die zou ik andere keer nog een keer draaien.
2: Ja, wel één van.
1: Eén
2: van?
1: Ja, oké. Okay.
3: Of Deceiver of Enemy. Maar ja, dat zijn weer...
2: Of Shadows.
3: Denk Enemy.
5: Volgens mij is het allemaal niet. Dat is wel mooi.
1: Hij is gezegd. Ja, ja. Ik heb Deceiver uitgezocht.
2: Ja, ja.
1: We gaan hem draaien. De laatste track die we hier draaien van jullie nieuwe album. Hij is tof. Ik heb hem al afgelopen weekend veel zitten beluisteren. Dus ik zou zeggen, ook als je dit bevalt en je luistert dit, check hem al. Al even. En het vinyl te kopen, vooral bij jullie natuurlijk optreden. En of de website. Schiet een beetje op. Wie bij uw website of hoe zit het?
0: Ja, het is wel een klusje, wennen. Hè? Het is een werken, het is een klusje. Inderdaad.
1: Ja, ik weet het. Ja. Ik heb het ook al eens gedaan. En, het is,
0: het is heel leuk.
5: Je houdt er gewoon een AI voor.
0: Ja, maar AI... Nee.
1: Gaat niet worden. Goed, Wout in de gaten in ieder geval. Dit ding heet ook Admoran.nl?
0: Ja, dat wordt het domeinnaam. Ja,
1: okay.
0: Admoran.nl. Is nog niet openbaar, want ik ben nog bezig. Komt... Maar hij gaat op de social komen. Media
1: hartstikke
0: tevoorschijn.
1: Oké, okay. Hey, dank jullie wel voor jullie komst. Yes. Helemaal uit Hoge Noord. Yes. En we gaan afscheid nemen met nog één keer Admoran. En je hoort het nummer Deceiver. Tot volgende week!
0: En bij de XL.
1: Yes!
0: See.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker gratis een oranje one-up dwelpad. Blokker, van je huis houden.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Henk.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: gonna feel great.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Kink Distortion.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

lifeless lump. They drop down

0: geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: King Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. King Distortion.